0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Flex Estate. De nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

kunnen komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd.

een crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd.

0: Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
7: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
6: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
8: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
6: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
17: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
18: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
21: Dit is Bo.
22: De omroep van de Bollestreek.
21: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending hoor je over een nieuw initiatief dat vluchtelingen en voetbal samenvoegt. Zijn we bij de opening van de Groene Piep in Sassenheim. Hoor je inspreker Toon van Tol die een nieuw centrum wil in de Zilk. En hoor je over de nieuwe satelliet die op zoek gaat naar Aarde 2.0. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeenteraad van Hillegom heeft ingestemd met het nieuwe programmaplan Jeugd om de jeugdzorg te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor preventie, ondersteuning op scholen en het verminderen van de druk op de gespecialiseerde jeugdzorg. Wethouder Jeroen Nederpelt heeft in het televisieprogramma BMW uitgelegd waarom deze hervormingen nodig zijn. Met het plan wil de gemeente jongeren sneller en dichter bij huis passende hulp bieden. Karin Hoekstra heeft woensdag officieel afscheid genomen als wethouder van Hillegom, na 8 jaar in het college te hebben gezeten. Tijdens een bijeenkomst in de culturele raad heeft burgemeester Roberto ter Hark haar onderscheiden met de Hillegomse lelie voor haar inzet voor de gemeente. Ook kreeg zij een appelboom en een ingelijst gedicht aangeboden. Hoekstra heeft aangegeven met plezier te hebben gewerkt aan projecten zoals woningbouw, op de CISO-velden en de energietransitie en blijft actief als raadslid. De gemeente Katwijk heeft voorlopig geen extra maatregelen genomen tegen geluid en fijnstof langs de N206 bij de wijk Rijnsoever. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten na vragen van raadslid Slootweg van gemeentebelangen. Volgens de gemeente blijft de geluidsbelasting dankzij het bestaande geluidsscherm binnen de wettelijke normen. Bij de wijk Kleinduin komt wel een nieuw scherm, omdat daar de geluidsnormen zijn overschreden. De gemeente heeft daarnaast opnieuw bij de provincie aangedrongen op de aanleg van stil asfalt op de N206.

0: FC United, een initiatief voor voetbal voor vluchtelingen, heeft 40 voetbalclubs in de regio Leiden uitgenodigd voor een informatie- en discussieavond. De reacties verschillen sterk. Sommige clubs steunen het initiatief direct vanuit solidariteit en inclusiviteit, terwijl anderen terughoudend zijn uit angst voor negatieve reacties van hun achterban. De bijeenkomst op 28 mei in Valkenburg belooft daarom een interessante discussie. Om iets meer te vertellen hoor je Joep Rovers van FC United.
1: Nou, we hebben een. Je ziet dat het dus behoorlijk groeit in een relatief korte tijd. En eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar mogelijkheden om het iets meer uit te breiden. En daar bedoel ik dan mee dat ook andere clubs hetzelfde gaan doen of het concept zouden willen kopiëren, zodat ze lokaal en dus ook de vluchtelingen lokaal zouden kunnen voetballen. Zodat we ook een netwerk maken waarin we, als die jongens eenmaal, die vluchtelingen eenmaal statushouder worden, dat ze dan ook wat makkelijker aan kunnen sluiten bij een reguliere voetbalclub. En daar zouden kunnen voetballen en kunnen opgenomen kunnen worden in een team. Dus eigenlijk zoeken we aansluiting bij bestuurders in de regio die bereid zijn om met ons mee te denken en mee te werken.
0: Ja, voor wat meer connectie tussen inwoners en de vluchtelingen. Ja, ik kreeg mee dat sommige clubs heel positief reageerden en sommige niet zo positief. Kan je dat vertellen?
1: Ja, eigenlijk is het best verrassend dat er clubs niet mee zouden willen werken of niet komen luisteren. Want eigenlijk is het een informatieavond waarin we net als nu vertellen wat we doen en hoe we eventueel zouden kunnen samenwerken en hoe zij zouden kunnen helpen. Dus, maar ja, inderdaad zijn er wisselende reacties. Dus de ene club zegt hartstikke goed initiatief. Er zijn clubs, zijn al in meer of mindere mate zelf ook dingen aan het ondernemen rondom vluchtelingen. En dat er dan een aantal clubs zijn die dat niet willen of niet. Er geen ruimte of tijd voor zien. Dat vind ik lastig.
0: Ja. Wat hoop
1: maar het
0: je
1: is
0: met,
1: nou eenmaal zo.
0: Ja, wat hoop je te kunnen bereiken met de informatieavond?
1: Nou, eigenlijk vragen we de bestuurders om mee te werken. Hè. Dus eigenlijk zouden we na volgende week donderdag, dan is die vergadering, die informatieavond, daar zullen we de vraag stellen aan bestuurders of we een vervolg kunnen inplannen. En dan zullen we met bij de betreffende club zullen we langskomen om nog eens wat dieper in te gaan op wat we nou precies doen. En concreet te maken hoe we samen met die club

vaak van ver weg komen ze hier naartoe fietsen. Dus het schept gewoon een relatief laagdrempelige band om de jongens bij de maatschappij te betrekken. En langzaam maar zeker zien we nu ook wel dat jongens die lid worden bij een club en zich kunnen aansluiten in een team, dat die ook echt opgenomen worden. En je ziet ook, net zoals dit soort dingen, er is gewoon heel veel aandacht en interesse voor. Er zijn ook bedrijven die inmiddels zeggen bereid te zijn om een eerste baan, of als ze eenmaal statushouder zijn, om een eerste baan te doen. Dus er ontstaan mooie dingen. En dat is eigenlijk alleen maar doordat we een hand uitreiken, zeg maar.

0: In de bibliotheek in Sassenheim is een nieuw duurzaam initiatief gestart, de Groene Biep. In de vestiging is een vaste plek ingericht met informatie over tuinieren en verduurzaming. U hoort medewerker Maaike Lengers.
1: Nou, de Groene Biep is dus een programmalijn van de bibliotheek, waarbij we richten op duurzaamheid en vergroening van de wereld natuurlijk. Want we vinden dat heel belangrijk binnen de bibliotheek.
0: Ja, en wat is de Groene Bibliotheek? Kan je dat wat uitleggen?
1: Nou, de Groene Bibliotheek heeft vele vormen. We organiseren dus programmering voor volwassenen en voor kinderen zelfs op het gebied van duurzaamheid. Tuinieren, verduurzaming van je leven, ontspullen, dat soort thema's komen dan allemaal voorbij. Maar in de bibliotheek hebben we ook een vast forum daarvoor. Dus er is altijd een thematafel met boeken over dit onderwerp. En nu openen we dus eigenlijk in dit seizoen ook de plantenbiep. Waarbij mensen plantjes kunnen ruilen met elkaar om ervoor te zorgen dat onze wereld een beetje groener wordt.
0: En waar komt dit concept vandaan? Is dit een ding van alleen de bibliotheek in Sassenheim of is het ook een groter concept?
1: Nou, bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dit in te richten zoals zij willen. En wij in de Bollestreek vinden dit een heel belangrijk thema. Dus naast de Groene Biep hebben we ook de Gezonde Biep. En die twee thema's laten we echt het hele jaar doorlopen. Dus ja, voor ons staat het heel erg hoog. Maar bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dat prioriteit te geven of niet.
0: Ja, en als je binnenkomt in de bibliotheek, hoe kan je daar dus contact mee opnemen of hoe kan je daar iets mee doen?
1: Nou, het meest opvallende is dus de planten, zeker hier in Sassenheim, bij de plantenbibliotheek, de Groene Bibliotheek. Dat is een kast bij de ingang. En daar kun je gegevens vinden, kun je ook zien wat de programmering is. En mijn collega's bij de balie weten natuurlijk alles over de programmering.
0: Ja, heb je een voorbeeld van wat er in de programmering staat?
1: Nou ja, wat ik zei, ontspullen is dus echt een thema wat we nu op het programma aan het maken zijn. Dus hij is nog niet online, maar dat is een thema. En wat ook heel erg populair is, is de kledingruil die we twee keer in het jaar organiseren. Dan hebben we daar een lezing over duurzaamheid of over fast fashion. En dan kunnen mensen hun kleding meenemen en aan het eind van die presentatie kleding ruilen.
0: Waarom doet de bibliotheek dit?
1: Nou, eigenlijk om gewoon aandacht te vragen aan thema's die gewoon heel belangrijk zijn. Naast persoonlijke ontwikkeling vinden we het omgaan met de wereld, ja, voor de mens heel belangrijk. Dat gaat ons allemaal aan en die bewustheid vinden we heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijk heeft aangegeven geen extra maatregelen nodig te vinden rond het schoolplein van basisschool De Bronkhorst. De CDA-fractie had vragen gesteld over veiligheid, onderhoud en overlast na signalen van de medezeggenschaatsrap en ouderraad. Volgens de gemeente zijn speeltoestellen tijdens een inspectie in maart 2026 veilig verklaard en voldoen deze aan alle eisen. Een grote renovatie wordt pas na 2029 verwacht, zodat politie en handhaving het terrein voorlopig blijven controleren. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen op 3 juni in Noordwijk informatie krijgen over verduurzaamheid tijdens het evenement Patatje Duurzaamheid op het bedrijventuin Gravendijk. De bijeenkomst is georganiseerd door Omgevingsdienst West-Holland en Park Vision en heeft zich gericht op onderwerpen als energiebesparing, netcongestie en circulair ondernemen. Bezoekers kunnen bij verschillende thematafels gesprekken voeren met experts en andere ondernemers. Basketbalvereniging The Grasshoppers heeft bij de coalitiepartijen in Katwijk aangedrongen op snelle nieuwbouw van sporthal Kleinduin in de Duinvallei. De club heeft zich zorgen gemaakt over de periode tussen de sloop van de huidige sporthal en de opening van een nieuwe accommodatie. Volgens de Grasshoppers voorkomt directe verhuizing naar een nieuwe hal problemen met trainingen, wedstrijden, sponsors en horecainkomsten. De vereniging heeft daarnaast gewezen op de groei van de wijk Valkenhorst en de mogelijke komst van nieuwe scholen in het gebied.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag wordt zonnig en warm met temperaturen rond 25 graden. De wind uit het zuidoosten is zwak tot matig en het blijft droog. Zaterdag verloopt opnieuw zonnig met wat wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden. De kans op een bui blijft klein. En zondag wisselen de zon en dunne wolken elkaar af. De temperatuur ligt rond de 23 graden. En er staat weinig wind en het blijft vrijwel droog. You've painted up your lips and rolled in.

0: God's sakes, turn around.
1: Bewonersgroep De Zilk pleit voor een centraal ontmoetingspunt in het dorp. Tijdens een commissievergadering zei oud-raadslid Toon van Tol dat elk dorp een kloppend hart verdient. Zoals Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout dat ook hebben. Daarom heeft de groep een plan gemaakt voor de Zilkerduinweg met meer groen, bankjes en tijdelijke horeca, zodat inwoners en toeristen langer blijven, elkaar ontmoeten en het dorp levendiger wordt. U hoort van Toon van Tol.
2: Ja, ik kwam op twee commissievergaderingen. Ze moesten er ook al kijken, kom je nou morgen weer? Maar het plan dat wij hebben om het dorpshart van de Zilk, wat nou eigenlijk een soort van racebaan is door het dorp, waar niemand stopt, zeg maar. Als je, zeker als bezoeker niet, maar ook niet als bewoner. Om dat echt een dorpshart te maken waar je wel stopt en alles. Dus we hebben eerst in de commissie economie heb ik ingesproken met een tekst, zeg maar, die specifiek ging over het economische. Economische deel van het plan, zeg maar. Om te zeggen. Maar daar zat ook heel duidelijk een welzijnsaspect zit eraan. Dus het is niet alleen maar economie, maar het is juist de twee, zeg maar, gebaseerd op bepaalde ontwerpprincipes. En vandaar dat ik dus twee keer over dat inwonersplan heb ingesproken, inderdaad. Ja.
1: Waarom is een centrum belangrijk voor een dorp?
2: Ja, je ziet als het er niet is, ergens in die tekst van welzijn staat het ook, dan fiets je, je loopt langs elkaar, maar je ontmoet elkaar nergens, zeg maar. En het grappige is dat een van de initiatiefnemers, het is een mooie vraag die je stelt, want een van die initiatiefnemers die kijkt er wel op dat hart en er staat een mozaïekbankje, zeg maar. En eigenlijk dat bankje, dat laat zien waarom het zo belangrijk is dat er iets is waar mensen denken, oh, hier kan ik even stoppen, hier kan ik even wat doen of wat rusten. Want dat bankje, dat wordt erg veel bezocht. Zowel door mensen die de hond uitlaten of ouderen die een wandelingetje maken, zeg maar. En ook bezoekers die denken, oh, dan ga ik hier mijn bammetje eventjes opeten. Maar goed, dat is maar slechts één klein dingetje, zeg maar. Toevallig wel op de rand van de locatie. We moeten meer mensen beleving, moeten meer betrokkenheid. En dat kan je alleen maar door die infrastructuur zodanig aan te passen dat mensen daar ook wel willen zijn, zeg maar.
1: Ja. En hoe zou dat er voor jou uitzien, zo'n centrum in De Zilk?
2: Ja, het ontwerp laat het zien. Ik heb zelf een tijd in de gemeenteraad gezeten en toen we begonnen met plannen en met zo'n hele groep erbij. Dan op een gegeven moment dan wil je eigenlijk een nieuw dorp lijkt het al aan het bouwen. Maar we hebben toen ook gezegd, zorg alleen maar dat je dus mensen eigenlijk nou niet tot stoppen dringt, maar dat tot uitnodigt tot verblijven, zeg maar. Dat je slim met wat extra bankjes, met verlichting wat doen. We hebben veel verenigingen. Men zegt wel eens meer dan 50, zeg maar, in zo'n klein dorpje. Zang en fanfare. Dus dat soort elementen moet je aanbrengen. Zodat mensen daar dan zeggen, hey, maar daar kunnen wij ons dorp laten zien voor mijn partij. Dus een oefening. Die infrastructuur of die structuur, ja, die moet er wel zijn om dat soort dingen te faciliteren, zeg maar.
1: Ja. Dus. En wat nu? Vanaf nu, wat gaat er nog gebeuren? Wat hoop je dat er gebeurt?
2: Ja, wat hoop ik dat er gebeurt? Nou, we zijn al 3 jaar bezig. En het is eigenlijk, gevolgd zoals het participeren, de stappenplan. Ik begon een inspraak van, we vinden participeren belangrijk. Maar ik ben begonnen, zeg maar, vanuit de Griffie naar het college, naar de ambtenaren. En zo zijn we doorgegaan naar de buurt. De ideeën zijn verder uitgewerkt. Wat ik nu hoop, we hebben eigenlijk, je kan zeggen, hadden jullie niet meteen bij de gemeenteraad kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk gevolgd zoals we dat afgesproken hebben, zeg maar. En nu krijg ik de idee ook dat de raad het oppakt, is enthousiast. Op ons, de meeste partijen halen we enthousiasme, zien we naar voren komen. En dat die met een, van mijn part, om maar zo te zeggen, het college of de ambtenaar aan het werk zet. Om te onderzoeken of inderdaad datgene wat we daar hebben opgeschreven, inderdaad goed is, haalbaar en betaalbaar.

0: Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk heeft met succes zware tests afgerond voor de nieuwe satelliet Plato. Deze planetenjager gaat op zoek naar aardachtige, mogelijk bewoonbare planeten rondom de sterren die vergelijkbaar zijn met onze zon. Na de test ligt de satelliet op schema voor lancering in januari 2027. Verslaggever Han Kuipers sprak met Wouter Lauwen van ESA.
1: Plato gaat specifiek op zoek naar aardachtige planeten. We hebben inmiddels al heel veel planeten om andere sterren gevonden, maar dat zijn allemaal planeten die niet lijken op aarde. Die of grote gasreuzen zijn, of heel dicht bij de zon staan, of om andere reden geen leven kunnen herbergen. En Plato gaat specifiek naar aardachtige planeten zoeken.
2: Nou gaan ze op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, gaan ze in de Lagrange 2-ring, gaan ze rondkijken. Waarom zo ver van de aarde vandaan?
1: Om heel stabiel en heel lang naar dezelfde plek aan de hemel te kijken. Plato gebruikt de transitmethode, dus Plato wil zien wanneer een planeet voor een ster langs beweegt. Aardachtige planeten, de aarde heeft een omlooptijd van een jaar, dus je moet minimaal een jaar naar zo'n ster kijken om een aardachtige planeet te vinden in een baan vergelijkbaar met die van de aarde. En in die tijd wil je niet verstoord worden door allerlei dingen in de buurt van de aarde.
2: Nou zit die satelliet vol met 26 camera's, waarvan er 24 permanent gebruikt worden. Wat doen die camera's?
1: Die camera's die meten het sterrenlicht. En je kan je voorstellen, als de planeet voor die ster langs gaat, dan houdt hij een heel klein beetje van dat licht tegen. En dat is in de orde van 10 tot de 5, dus 100.000 tot een miljoenste van het licht wordt tegengehouden. Dus je moet heel nauwkeurig die lichtcurve meten om die kleine dipjes van een miljoenste van het sterrenlicht te kunnen zien.
2: Dus ze meten alleen het licht, niet andere frequenties, infrarood, ultraviolet, noem het maar op?
1: Nee, de camera meet breed van het zichtbaar licht tot in het nabije infrarood. Maar niet spectraal opgelost, het meet gewoon de intensiteit van het licht. En we zien zowel de dip van de schaduw als de eventuele reflectie van het sterrenlicht aan de planeet. Dus je ziet, als de planeet voor de ster langs ligt, zie je een klein dipje. En als die in de buurt van de achterkant van de ster komt, dan krijg je extra reflectie vanaf die planeet. Want dat zijn allemaal hele kleine effecten, maar Plato is gevoelig genoeg om die te zien.
2: Nou kan die satelliet op een afstand van 1 kilometer een zandkorrel 3 maanden exact in het beeld houden. Waarom is die stabiliteit zo belangrijk?
1: Omdat de verschillen die we willen zien, dus in de orde van 100.000ste tot 1 miljoen zitten.
2: Nou wordt er 2 jaar lang op verschillende aardachtige planeten gefocust. Waarom duurt dat 2 jaar?
1: De omlooptijd van de aarde is in de orde van een jaar. Dus we verwachten dat planeten die lijken op de aarde dezelfde soort omlooptijden hebben. Nou, je wil in ieder geval 1 zo'n dipje zien van een planeet die voor de zon langskomt. Maar als je echt de omlooptijd wil vaststellen, moet je wachten tot die nog een keer komt. Dus zeg maar in de orde van een jaar, 2 jaar, dan hoop je dat tweede dipje te zien. Dan heb je 1 keer de omlooptijd vastgesteld. Nou, het liefst zou je hem 2, 3, 4 keer willen zien om dat nog wat nauwkeuriger te kunnen meten. En aan de basis van die omlooptijd kan je allerlei andere eigenschappen van die planeet uitrekenen.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending hoor je over een nieuw initiatief dat vluchtelingen en voetbal samenvoegt. Zijn we bij de opening van de Groene Piep in Sassenheim. Hoor je inspreker Toon van Tol die een nieuw centrum wil in de Zilk. En hoor je over de nieuwe satelliet die op zoek gaat naar Aarde 2.0. Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeenteraad van Hillegom heeft ingestemd met het nieuwe programmaplan Jeugd om de jeugdzorg te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor preventie, ondersteuning op scholen en het verminderen van de druk van gespecialiseerde jeugdzorg. Wethouder Jeroen Nederpelt heeft in het televisieprogramma BMW uitgelegd waarom deze hervormingen nodig zijn. Met het plan wil de gemeente jongeren sneller en dichter bij huis passende hulp bieden. Karin Hoekstra heeft woensdag officieel afscheid genomen als wethouder van Hillegom, na 8 jaar in het college te hebben gezeten. Tijdens een bijeenkomst in de culturele raad heeft burgemeester Roberto ter Hark haar onderscheiden met de Hillegomse lelie voor haar inzet voor de gemeente. Ook kreeg zij een appelboom en een ingelijst gedicht aangeboden. Hoekstra heeft aangegeven met plezier te hebben gewerkt aan projecten zoals woningbouw, op de CISO-velden en de energietransitie en blijft actief als raadslid. De gemeente Katwijk heeft voorlopig geen extra maatregelen genomen tegen geluid en fijnstof langs de N206 bij de wijk Rijnsoever. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten na vragen van raadslid Slootweg van gemeentebelangen. Volgens de gemeente blijft de geluidsbelasting dankzij het bestaande geluidsscherm binnen de wettelijke normen. Bij de wijk Kleinduin komt wel een nieuw scherm, omdat daar de geluidsnormen zijn overschreden. De gemeente heeft daarnaast opnieuw bij de provincie aangedrongen op de aanleg van stil asfalt op de N206.

0: FC United, een initiatief voor voetbal voor vluchtelingen, heeft 40 voetbalclubs in de regio Leiden uitgenodigd voor een informatie- en discussieavond. De reacties verschillen sterk. Sommige clubs steunen het initiatief direct vanuit solidariteit en inclusiviteit, terwijl anderen terughoudend zijn uit angst voor negatieve reacties van hun achterban. De bijeenkomst op 28 mei in Valkenburg belooft daarom een interessante discussie. Om iets meer te vertellen hoor je Joep Rovers van FC United.
1: Nou, we hebben een. Je ziet dat het dus behoorlijk groeit in een relatief korte tijd. En eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar mogelijkheden om het iets meer uit te breiden. En daar bedoel ik dan mee dat ook andere clubs hetzelfde gaan doen of het concept zouden willen kopiëren, zodat ze lokaal en dus ook de vluchtelingen lokaal zouden kunnen voetballen. Zodat we ook een netwerk maken waarin we, als die jongens eenmaal, die vluchtelingen eenmaal statushouder worden, dat ze dan ook wat makkelijker aan kunnen sluiten bij een reguliere voetbalclub. En daar zouden kunnen voetballen en kunnen opgenomen kunnen worden in een team. Dus eigenlijk zoeken we aansluiting bij bestuurders in de regio die bereid zijn om met ons mee te denken en mee te werken.
0: Ja, voor wat meer connectie tussen inwoners en de vluchtelingen. Ja, ik kreeg mee dat sommige clubs heel positief reageerden en sommige niet zo positief. Kan je dat vertellen?
1: Ja, eigenlijk is het best verrassend dat er clubs niet mee zouden willen werken of niet komen luisteren. Want eigenlijk is het een informatieavond waarin we net als nu vertellen wat we doen en hoe we eventueel zouden kunnen samenwerken en hoe zij zouden kunnen helpen. Dus, maar ja, inderdaad zijn er wisselende reacties. Dus de ene club zegt hartstikke goed initiatief. Er zijn clubs, zijn al in meer of mindere mate zelf ook dingen aan het ondernemen rondom vluchtelingen. En dat er dan een aantal clubs zijn die dat niet willen of niet. Er geen ruimte of tijd voor zien. Dat vind ik lastig.
0: Ja. Wat hoop
1: maar het
0: je
1: is wel helemaal zo.
0: Ja, wat hoop je te kunnen bereiken met de informatieavond?
1: Nou, eigenlijk vragen we de bestuurders om mee te werken. Hè. Dus eigenlijk zouden we na volgende week donderdag, dan is die vergadering, die informatieavond, daar zullen we de vraag stellen aan bestuurders of we een vervolg kunnen inplannen. En dan zullen we met bij de betreffende club zullen we langskomen om nog eens wat dieper in te gaan op wat we nou precies doen. En concreet te maken hoe we samen met die club iets kunnen optuigen.
0: Ja. En heb je nog iets om te zeggen van om de mensen te overtuigen die daar minder van zijn? Waarom denk je dat het zo'n goed iets is om dit te doen?
1: Nou, wat wij heel erg merken is dat één, dat de jongens heel erg, zeker als ze net binnenkomen, dat ze verlegen zitten om activiteit. Hè? Dus ze willen graag bezig zijn en ze worden enthousiast van voetballen. Dus dat voetballen, dat verbindt gewoon. Dat maakt het heel makkelijk. Ze komen ook steeds terug. Dus ze blijven, ook als ze eenmaal statushouder zijn, dan komen ze nog steeds vaak van ver weg komen ze hier naartoe fietsen. Dus het schept gewoon een relatief laagdrempelige band om de jongens bij de maatschappij te betrekken. En langzaam maar zeker zien we nu ook wel dat jongens die lid worden bij een club en zich kunnen aansluiten in een team, dat die ook echt opgenomen worden. En je ziet ook, net zoals dit soort dingen, er is gewoon heel veel aandacht en interesse voor. Er zijn ook bedrijven die inmiddels zeggen bereid te zijn om een eerste baan of als ze eenmaal statushouder zijn, om een eerste baan te doen. Dus er ontstaan mooie dingen. En dat is eigenlijk alleen maar doordat we een hand uitreiken, zeg maar.

0: In de bibliotheek in Sassenheim is een nieuw duurzaam initiatief gestart, de Groene Biep. In de vestiging is een vaste plek ingericht met informatie over tuinieren en verduurzaming. U hoort medewerker Maaike Lengers.
1: Nou, de Groene Biep is dus een programmalijn van de bibliotheek, waarbij we richten op duurzaamheid en vergroening van de wereld natuurlijk. Want we vinden dat heel belangrijk binnen de bibliotheek.
0: Ja, en wat is de Groene Bibliotheek? Kan je dat wat uitleggen?
1: Nou, de Groene Bibliotheek heeft vele vormen. We organiseren dus programmering voor volwassenen en voor kinderen zelfs op het gebied van duurzaamheid. Tuinieren, verduurzaming van je leven, ontspullen, dat soort thema's komen dan allemaal voorbij. Maar in de bibliotheek hebben we ook een vast forum daarvoor. Dus er is altijd een thematafel met boeken over dit onderwerp. En nu openen we dus eigenlijk in dit seizoen ook de plantenbiep. Waarbij mensen plantjes kunnen ruilen met elkaar om ervoor te zorgen dat onze wereld een beetje groener wordt.
0: En waar komt dit concept vandaan? Is dit een ding van alleen de bibliotheek in Sassenheim of is het ook een groter concept?
1: Nou, bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dit in te richten zoals zij willen. En wij in de Bollenstreek vinden dit een heel belangrijk thema. Dus naast de Groene Biep hebben we ook de Gezonde Biep. En die twee thema's laten we echt het hele jaar door lopen.

0: Dus ja, voor ons staat het heel erg hoog. Maar bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dat prioriteit te geven of niet.
1: Ja, en als je binnenkomt in de bibliotheek, hoe kan je daar dus contact mee opnemen of hoe kan je daar iets mee doen?
0: Nou, het meest opvallende is dus de planten, zeker hier in Sassenheim, bij de plantenbibliotheek, de Groene Bibliotheek. Dat is een kast bij de ingang. En daar kun je gegevens vinden, kun je ook zien wat de programmering is. En mijn collega's bij de balie weten natuurlijk alles over de programmering.
1: Ja, heb je een voorbeeld van wat er in de programmering staat?
0: Nou ja, wat ik zei, ons spullen is dus echt een thema wat we nu op het programma aan het maken zijn. Dus hij is nog niet online, maar dat is een thema. En wat ook heel erg populair is, is de kledingruil die we 2 keer in het jaar organiseren. Dan hebben we daar een lezing over duurzaamheid of over fast fashion. En dan kunnen mensen hun kleding meenemen en aan het eind van die presentatie kleding ruilen.
1: Waarom doet de bibliotheek dit?
0: Nou, eigenlijk om gewoon aandacht te vragen aan thema's die gewoon heel belangrijk zijn. Naast persoonlijke ontwikkeling vinden we het omgaan met de wereld voor de mens heel belangrijk. Dat gaat ons allemaal aan en die bewustheid vinden we heel belangrijk.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijk heeft aangegeven geen extra maatregelen nodig te vinden rond het schoolplein van basisschool De Bronkhorst. De CDA-fractie had vragen gesteld over veiligheid, onderhoud en overlast na signalen van de medezeggenschaatsrap en ouderraad. Volgens de gemeente zijn speeltoestellen tijdens een inspectie in maart 2026 veilig verklaard en voldoen deze aan alle eisen. Een grote renovatie wordt pas na 2029 verwacht, zou politie en handhaving het terrein voorlopig blijven controleren. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen op 3 juni in Noordwijk informatie krijgen over verduurzaamheid tijdens het evenement Patatje Duurzaamheid op het bedrijventuin Gravendijk. De bijeenkomst is georganiseerd door Omgevingsdienst West-Holland en Park Vision en heeft zich gericht op onderwerpen als energiebesparing, netcongestie en circulair ondernemen. Bezoekers kunnen bij verschillende thematafels gesprekken voeren met experts en andere ondernemers. Basketbalvereniging The Grasshoppers heeft bij de coalitiepartijen in Katwijk aangedrongen op snelle nieuwbouw van Sporthal Kleinduin in de Duinvallei. De club heeft zich zorgen gemaakt over de periode tussen de sloop van de huidige sporthal en de opening van een nieuwe accommodatie. Volgens Grasshoppers voorkomt directe verhuizing naar een nieuwe hal problemen met trainingen, wedstrijden, sponsors en horecainkomsten. De vereniging heeft daarnaast gewezen op de groei van de wijk Valkenhorst en de mogelijke komst van nieuwe scholen in het gebied.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag wordt zonnig en warm met temperaturen rond 25 graden. De wind uit het zuidoosten is zwak tot matig en het blijft droog. Zaterdag verloopt opnieuw zonnig met wat wolkenvelden. Het wordt ongeveer 25 graden. De kans op een bui blijft klein. En zondag wisselen de zon en dunne wolken elkaar af. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Er staat weinig wind en het blijft vrijwel droog. You've painted up your lips and rolled in curls.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Bewonersgroep De Zilk pleit voor een centraal ontmoetingspunt in het dorp. Tijdens een commissievergadering zei oud-raadslid Toon van Tol dat elk dorp een kloppend hart verdient, zoals Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout dat ook hebben. Daarom heeft de groep een plan gemaakt voor de Zilkerduinweg met meer groen, bankjes en tijdelijke horeca, zodat inwoners en toeristen langer blijven, elkaar ontmoeten en het dorp levendiger wordt. U hoort van Toon van Tol.
2: Ja, ik kwam eigenlijk op twee commissievergaderingen. Ze moesten er ook al kijken, kom je nou morgen weer? Maar ja, het plan dat wij hebben om het dorpshart van de Zilk, wat nou eigenlijk een soort met racebraan is door het dorp, waar niemand stopt, zeg maar. Als je, zeker als bezoeker niet, maar ook niet als bewoner. Om dat echt het dorpshart te maken waar je wel stopt en alles. Dus we hebben eerst in de commissie economie heb ik ingesproken met een tekst, zeg maar, die specifiek ging over het economische, ja, economische deel van het plan, zeg maar. Om het dus, maar daar zat ook heel duidelijk een welzijnsaspect zit eraan. Dus het is niet alleen maar economie, maar het is juist de twee, zeg maar, gebaseerd op bepaalde ontwerpprincipes. En vandaar dat ik dus twee keer over dat inwonersplan heb ingesproken, inderdaad, ja.
1: Ja, waarom is een centrum belangrijk voor een dorp?
2: Ja, je ziet als het er niet is, ergens in die tekst van welzijn staat het ook, dan fiets je, je loopt langs elkaar, maar je ontmoet elkaar nergens, zeg maar. En het grappige is dat een van de initiatiefnemers, het is een mooie vraag die je stelt, want een van die initiatiefnemers die kijkt er wel op dat hart en er staat een mozaïekbankje, zeg maar. En eigenlijk dat bankje, dat laat zien waarom het zo belangrijk is dat er iets is waar mensen denken, oh, hier kan ik even stoppen, hier kan ik even wat doen of wat rusten. Of... Want dat bankje, dat is dat wordt erg veel bezocht. Zowel door mensen die de hond uitlaten of ouderen die een wandelingetje maken, zeg maar. En ook bezoekers die denken, oh, dan ga ik hier mijn bammetje eventjes opeten. Maar goed, dat is maar slechts één klein dingetje, zeg maar. Toevallig wel op de rand van de locatie. Ja, we moeten meer mensen beleving, moeten meer betrokkenheid. En dat kan je alleen maar door die infrastructuur zodanig aan te passen dat mensen daar ook wel willen zijn, zeg maar.
1: Ja, en hoe zou dat er voor jou uitzien, zo'n centrum in De Zilk?
2: Ja, het ontwerp laat het zien. Ik heb zelf een tijd in de gemeenteraad gezeten. En toen we begonnen met plannen en met zo'n hele groep erbij. Nou, dan op een gegeven moment dan wil je eigenlijk een nieuw dorp lijkt het dan aan het bouwen. Maar we hebben toen ook gezegd, zorg alleen maar dat je dus mensen eigenlijk nou niet tot stoppen dringt, maar dat tot uitnodigt tot verblijven, zeg maar. Dat je slim met wat extra bankjes, met verlichting wat doen. We hebben veel verenigingen. En men zegt wel eens meer dan 50, zeg maar, in zo'n klein dorpje. Zang en fanfare. Dus dat soort elementen moet je aanbrengen. Zodat mensen daar dan zeggen, hé, maar daar kunnen wij ons dorp laten zien voor mijn partij. Dus een oefening. Die infrastructuur of die structuur, ja, die moet er wel zijn om dat soort dingen te faciliteren, zeg maar.
1: Ja, dus. En wat nu? Vanaf nu, wat gaat er nog gebeuren? Wat hoop je dat er gebeurt?
2: Ja, wat hoop ik dat er gebeurt? Nou, we zijn al 3 jaar bezig. En het is eigenlijk, we hebben eigenlijk gevolgd zoals het participeren, de stappenplan. Ik begon in de inspraak van, we vinden participeren belangrijk. Maar ik ben begonnen, zeg maar, vanuit de Griffie naar het college, naar de ambtenaren. En zo zijn we doorgegaan naar de buurt. De ideeën zijn verder uitgewerkt. En wat ik nu hoop, we hebben eigenlijk, je kan zeggen, ja, hadden jullie niet meteen bij de gemeenteraad kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk gevolgd zoals we dat afgesproken hebben, zeg maar. En nu krijg ik de idee ook dat de raad het oppakt, is enthousiast. Althans, de meeste partijen halen we enthousiasme, zien we naar voren komen. En dat die met een, van mijn part, om maar zo te zeggen, het college of de ambtenaar aan het werk zet. Om te onderzoeken of inderdaad datgene wat we daar hebben opgeschreven, inderdaad goed is, haalbaar en betaalbaar.

0: Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk heeft met succes zware tests afgerond voor de nieuwe satelliet Plato. Deze planetenjager gaat op zoek naar aardachtige, mogelijk bewoonbare planeten rondom de sterren die vergelijkbaar zijn met onze zon. Na de test ligt de satelliet op schema voor lancering in januari 2027. Verslaggever Han Kuipers sprak met Wouter Lauwen van ESA.
1: Plato gaat specifiek op zoek naar aardachtige planeten. We hebben inmiddels al heel veel planeten om andere sterren gevonden, maar dat zijn allemaal planeten die niet lijken op aarde. Die of grote gasreuzen zijn, of heel dicht bij de zon staan, of om andere redenen geen leven kunnen herbergen. En Plato gaat specifiek naar aardachtige planeten zoeken.
2: Nou gaan ze op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, gaan ze in de Lagrange 2-ring, gaan ze rondkijken. Waarom zo ver van de aarde vandaan?
1: Om heel stabiel en heel lang naar dezelfde plek aan de hemel te kijken. Plato gebruikt de transitmethode. Dus Plato wil zien wanneer een planeet voor een ster langs beweegt. Aardachtige planeten. De aarde heeft een omlooptijd van een jaar. Dus je moet minimaal een jaar naar zo'n ster kijken om een aardachtige planeet te vinden in een baan vergelijkbaar met die van de aarde. En in die tijd wil je niet verstoord worden door allerlei dingen in de buurt van de aarde.
2: Nou zit die satelliet vol met 26 camera's, waarvan er 24 permanent gebruikt worden. Wat doen die camera's?
1: Die camera's die meten het sterrenlicht. En je kan je voorstellen, als een planeet voor die ster langs gaat, dan houdt hij een heel klein beetje van dat licht tegen. En dat is in de orde van 10 tot de 5, dus 100.000 tot een miljoenste van het licht wordt tegengehouden. Dus je moet heel nauwkeurig die lichtcurve meten om die kleine dipjes van een miljoenste van het sterrenlicht te kunnen zien.
2: Dus ze meten alleen het licht, niet andere frequenties, infrarood, ultraviolet, noem het maar op?
1: Nee, de camera meet breed van het zichtbaar licht tot in het nabije infrarood. Maar niet spectraal opgelost, het meet gewoon de intensiteit van het licht. En we zien zowel de dip van de schaduw als de eventuele reflectie van het sterrenlicht aan de planeet. Dus je ziet, als de planeet voor de ster langs ligt, zie je een klein dipje. En als die in de buurt van de achterkant van de ster komt, dan krijg je extra reflectie vanaf die planeet. Want dat zijn allemaal hele kleine effecten, maar de Plato is gevoelig genoeg om die te zien.
2: Nou kan die satelliet op een afstand van 1 kilometer een zandkorrel 3 maanden exact in het beeld houden. Waarom is die stabiliteit zo belangrijk?
1: Omdat de verschillen die we willen zien dus in de orde van 100.000ste tot 1 miljoen zitten.
2: Nou wordt er 2 jaar lang op verschillende aardachtige planeten gefocust. Waarom duurt dat 2 jaar?
1: De omlooptijd van de aarde is in de orde van een jaar. Dus we verwachten dat planeten die lijken op de aarde dezelfde soort omlooptijden hebben. Nou, je wil in ieder geval 1 zo'n dipje zien van een planeet die voor de zon langskomt. Maar als je echt de omlooptijd wil vaststellen, moet je wachten tot die nog een keer komt. Dus zeg maar in de orde van een jaar, 2 jaar, dan hoop je dat tweede dipje te zien. Dan heb je 1 keer de omlooptijd vastgesteld. Nou, het liefst zou je hem 2, 3, 4 keer willen zien om dat nog wat nauwkeuriger te kunnen meten. En aan de basis van die omlooptijd kan je allerlei andere eigenschappen van die planeet uitrekenen.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
7: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
6: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
8: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: jaren 60 hadden we enorme goede bands. De Beatles, de Rolling Stones. Maar ja, dat was ook de top of the cream. Hè. De kers op de taart, de cream. Ooit opgericht door Jack Bruce. En hij nam Ginger Baker, die knettergekke drummer, mee. En hij nam een meestergitarist mee, Eric Clapton. En dan kom je tot dit soort muziek. I feel free. En dat voel ik me vandaag ook een beetje. Want dit is eigenlijk niet mijn ochtendshowdag. Nee.
1: Muziek, meer informatie. De Omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Maar het is wel Bo, zoals je dat hoort natuurlijk. En natuurlijk zijn we er vandaag met de ochtendshow. En mag ik Corné de Vries even waarnemen. En dat doen we graag. Met lekkere muziekjes die ik natuurlijk uit mijn eigen archief heb gesleuteld. De eerste, dat was er al zo eentje, de Cream. Ik was 15 jaar toen begonnen ze. 2 jaar hebben ze het volgehouden. Vanwege ruzie ging het spetteren net uit elkaar. Ik was wel zo gek om een LP te kopen. We hebben de vaste rubrieken. Wie is de jarig? We hebben de weer, we hebben berichten, we hebben het nieuws. We hebben straks de dag van vandaag. Ja, het is kortom, het is een 100% ochtendshow. Met natuurlijk de tweede plaat, een hele nieuwe Gerard Joling. En Corné, ik doe het niet voor 1 keer hoor. Nou, misschien wel.

0: Mark van den Berg, Herman Meivogel, Corné de Vries, Jan Berg.
1: Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow. Bo Agenda. En vandaag is er eventjes, dat moet ik wel even kwijt. Er is vandaag geen reuring op de Duinwetering. Ja, een dagje vrij. Dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Ja, met dit weer. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ik neem een snipperdag. Ja, maar goed, daar hebben we wel andere berichtjes voor, hoor. Want er is in Lisse wel iets aan de gang natuurlijk. Het welzijnskwartier Lisse organiseert wekelijks een buurtcafé in het Poelhuis in Lisse. Iedere vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 zijn buurtbewoners welkom voor ontmoeting, voor een kop koffie of... ja, misschien wel een heel goed gesprek. Het buurtcafé is de volgende stap in de ontwikkeling naar het toekomstige huis van de wijk. En daar kan je dus een vraag over stellen als je daar toch bent. Het wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen delen en samen kunnen werken aan een sterkere en een betrokken buurt. Tijdens de koffieochtenden kunnen bezoekers vrij binnenlopen. En ik zei het al, voor een praatje, misschien kan je een krantje lezen, want dat ligt er ook wel. Of gewoon even onder de mensen zijn. Koffie en thee is hartstikke gratis. Je kan dus lekker een bakje gaan doen bij het welzijnscafé. Daarna zijn er sociale werkers van het welzijnskwartier aanwezig en ze gaan graag met je in gesprek over ideeën en initiatieven voor de buurt. Het bieden van ondersteuning misschien en ook nog allerlei andere dingen die je kan brengen. Deelname aan dit buurtcafé is gratis. De koffie is gratis. Aanmelden is niet nodig. Je kan gewoon binnenlopen. Dus buurthuis, buurtcafé, het Poelhuis in Lisse. Daar kan je vandaag van 9:30 tot 12:00 naartoe. En dan gaan wij weer terug naar de muziek. En stuit ik in mijn archiefje op Dolly Parton. Dolly, pardon, zeiden we vroeger. Dolly Parton, een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter. Kortom, misschien wel een van de allergrootste artiesten van Nashville, Tennessee, die Amerika kent. Jolene was haar eerste, een van haar hele mooie hits.

vaste rubriek in de ochtendshow is natuurlijk het lijstje met verjaardagen. Daar zijn we dan hele uren aan samenstellen om dat voor elkaar te krijgen. Maar vandaag had ik een makkie. Ik had er maar vier. Ho, ho, ho. 22 mei, wat zijn er weinig geboren? Zeg op 22 mei. 1950 was dat Bernie Taupin. Bernie Taupin, dat is een Engels-Amerikaanse tekstdichter. En die kan je linken aan die man met die bril. Dat hij allerlei mooie liedjes zong als Daniel, et cetera. Nou, de naam van die zanger, ja, die moet je wel inmiddels al geraden hebben, toch? Zes jaar later, in 1956, werd geboren Danny Christian. Ja, die slagerzanger, ja. Die heeft in Nederland natuurlijk best wel een paar hitjes gehad. Rosamunde onder andere. Maar ook Wij zijn twee vrienden met de Marsipulami. De derde die ik heb, dat is Kim Holland. Die is geboren in 1969. Kim Holland, wat is dat nou weer, joh? Ja, dan kom je in een modellenwereld terecht, dan kom je in een actricewereld terecht en dan kom je in de pornosfeer terecht. Jawel. De laatste die ik heb, dat is Johan Verminne. Johan Verminne, die werd geboren in 1951. Een beetje mijn geboortejaar, dus die is ook pak een beet 75. En Johan Verminne, dat was een Belgische liedjeschrijver en zanger. En zijn bekendste liedjes zijn onder andere Brussel en Laat me nu toch niet alleen. Maar ik vond een nog bekendere. En die nog bekendere, dat is Ik voel me goed. En dat is een liedje uit 1981.

En als ik dan op de dinsdag zit, dan heb ik meestal ook mijn eigen lijstje met verjaardagen. Maar ja, dat gaan we nou niet doen, want dan krijg je weer hetzelfde lijstje natuurlijk opgenoemd als wat ik van de week heb opgenoemd. Maar ik heb wel één jarige die ik toch wel in het zonnetje wil zetten. Die is niet vandaag jarig, maar die is morgen jarig. De 23e mei. En dat is een bijzondere dag, want dan is natuurlijk de laatste voetbalcompetitiedag. Dan staat heel Bollestreek Sport morgen weer helemaal centraal met 6 wedstrijden die allemaal op hetzelfde tijdstip gaan beginnen zo'n beetje. Althans, om en nabij. En een van die wedstrijden, ja, daar hangt echt ontzettend veel van af. Dat is die wedstrijd SJC tegen Terlede. En daar bij SJC Terlede is de secretaris van SJC jarig, Barbara Turk. Barbara Turk wordt 53 en ik gun haar zo ontzettend graag een ontzettend goed liedje. En ik kwam daarbij uit bij een Amerikaanse rockzanger, een gitarist, een singer-songwriter. De boss of all bosses, mag ik misschien wel zeggen, want dat is zijn bijnaam, de boss. Bruce Springsteen. Zijn muziek wordt een beetje vergeleken met die van Jerry Lewis. Het spat er af en toe af. En zijn teksten, ja, die zijn van Bob Dylan, zeggen ze dan wel. Nou ja, dan heb je een fantastische mix. Ik stuitte bij de boss op zijn 5e album, The River. En daarvan draaien we voor Barbara Turk, The River.

0: Ja, we draaiden hem voor de morgen. Jarige Barbara Turk, de secretaris van SJC. En ja, morgen zo'n mooie wedstrijd. SJC tegen Terlede. Er kan van alles gebeuren. En na afloop, oh jongens, dan, ja, je zou eigenlijk voor de wedstrijd moeten gaan. Maar je kan ook voor de artiest gaan. Want na afloop, dan is daar Justin de Wild met zijn zomerhit Cheerio. Dat krijg je zomaar aangeboden op een presenteerblaadje. Dus ja. Op naar de voetbal allemaal, zou ik zeggen. Op naar SJC tegen Terlede. Wij gaan kijken of we nog een agendaberichtje hebben.
1: Bo Agenda.
0: En natuurlijk hebben we dat, want het is vandaag open dag in het thuishuis in Noordwijk. Je mag dus een kijkje komen nemen. De bewoners van het inmiddels vijfjarige thuishuis, en dat ligt aan de Hendrika Duisterstraat in Noordwijk, dat is waar de oude sporthal heeft gestaan, die openen hun deuren voor de geïnteresseerden. En dat doen ze vandaag van 2 uur tot 4 uur vanmiddag. Want veel mensen weten niet precies wat een thuishuis is en hoe het eruit ziet en hoe het eraan toe gaat. Je kan dus vandaag binnenkomen en even rondkijken en rondlopen en vragen stellen. En dat zegt altijd weer veel meer dan erover lezen. Het is geheel vrijblijvend en informatief. Je hoeft je niet in te schrijven om op bezoek te gaan. Je mag gewoon binnenlopen. En na afloop is er misschien wel een mogelijkheid om je in te schrijven voor de wachtlijst. Ja, want er is een wachtlijst voor, wel. Wat is een thuishuis? Een thuishuis is een soort van studentenhuis, maar dan voor senioren. Een woonvorm waar al 6 alleenstaanden samenwonen. Met behoud van gezelligheid, huiselijkheid en zelfstandigheid. En vooral zelfredzaamheid. Dat staat helemaal voorop. Vandaag dus de open dag voor de senioren woonvorm thuishuis. Daar waar? Dat kan je vinden aan de Hendrika Duisterstraat in Noordwijk. De plaats waar vroeger de sporthal heeft gestaan. Begint vanmiddag om 2 uur. Eindigt om 6 uur. De kosten zijn hartstikke gratis. En aanmelden is niet nodig. Vanmiddag dus in het thuishuis in Noordwijk. Gaan wij nog een Nederlandstalig muziekje draaien. Simon Keizer. Ja, die had, vroeger had je een duo. Nick en Simon. Die Nick die is natuurlijk behoorlijk aan de weg geslagen met zijn eigen muziek. Die een beetje het Engelse genre opgezocht. En Simon, daar hoorden we een tijdje niks van. Tot hij een nieuwe single uitbracht. Zullen we nog een keer?

0: En zo zijn we dus halverwege de ochtendshow gekomen. En halverwege de ochtendshow betekent dat we gaan luisteren naar het nieuws uit de Bollestreek. En dat doen we dit keer met Megan Voorbraak.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Bij ESA in Noordwijk zijn de zware tests voor de nieuwe satelliet Plato succesvol afgerond. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft daarmee een belangrijke stap gezet richting de geplande lancering in januari 2027. De ruimtesonde heeft met 26 gevoelige camera's gezocht naar aardachtige planeten rond de sterren die lijken op onze zon. Onderzoekers hebben met de gegevens willen bepalen of planeten uit steen, gas of ijs bestaan. Volgens ESA heeft Plato het hoogste aantal pixels ooit gebruikt bij een ruimtevaartmissie. De winkelcentra binnen de gemeente Teylingen hebben volgens het koopstromenonderzoek 2025 stabiel gepresteerd en sterk op lokale bezoekers gericht gebleven. Inwoners hebben vooral hun dagelijkse boodschappen binnen de eigen gemeente gedaan. Het centrum van Sassenheim heeft erbij de meeste bezoekers van buitenaf aangetrokken en is gewaardeerd met de cijfers tussen de 7,5 en 8. Voorhout en Warmond hebben vooral een buurtfunctie gehouden. Ook de leegstand is volgens het onderzoek beperkt gebleven. Bewonersgroep De Zilk heeft tijdens een commissievergadering opnieuw gepleit voor een herkenbaar dorpshart langs de Zilkerduinenweg. Oud-raadslid Toon van Tol heeft namens de groep uitgelegd dat het dorp meer ontmoetingsplekken nodig heeft voor inwoners en toeristen. Het plan heeft onder meer groenstroken, bankjes, speelelementen en tijdelijke horeca voorgesteld. Verschillende partijen in de gemeenteraad van Noordwijk hebben positief gereageerd. Op 4 juni hebben meerdere fracties een motie willen indienen om het college verder met de plannen te laten werken.
0: Megan, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze ochtendshow. Wil je nou meer nieuws hebben uit jouw Bollestreek? Ga dan even naar onze website www.bollen-omroep.nl. En daar staan de meest recente nieuwtjes staan alweer op je te wachten. Want er wordt weer hard gewerkt om de hele boel te verversen.
1: Bo.
0: Het weerbericht. En nou mag ik het een keer doen. En het wordt een lange, dat kan ik je vertellen. Maar goed, dat heeft te maken met Pinksteren. Vandaag gaat het licht wisselvallig van start. Met soms een heel klein beetje nattigheid. Maar vanuit het noordwesten worden de buienactiviteit geleidelijk steeds minder. 'S Middags blijft het heel vaak droog en zijn er zonnige perioden. Afgewisseld hier en daar met een stapel wolk. Die wolk kunnen met name landinwaarts als het ware gaan uitsmeren. En hierdoor kan het weerbeeld geregeld wat grijs en grauw aandoen. Maar dat is in het binnenland. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het maximaal 11 tot 14 graden in de zuidelijke provincies. Maar dit klopt helemaal niet natuurlijk. Dan zit ik een heel verkeerd. Want wat is het? Vandaag begint de zomerse periode. Slechts af en toe met wat bewolking. Maar het is de zon die regeert. Het is het weerbeeld wat domineert. Als er bewolking is, dan gaat het vooral om het kwik wat flink oploopt. Het wordt 22 graden aan de kust en 27 graden in het zuiden. Er staat weinig wind en daarmee is het heerlijk weer om deze warme periode in te luiden op een terras bijvoorbeeld. Ja, met een lekker glaasje rosé, jongens, wel leef je uit. Ook vanavond is het nog lang aangenaam. Als de zon ondergaat, en dat zal rond 21:30 zijn, 9:30, dan is het nog altijd 18 tot 20 graden. En uiteindelijk liggen de minima tijdens deze heldere nacht op zaterdag toch rond de 13 graden. Morgen zaterdag loopt de temperatuur nog verder op. Dan wordt het 24 graden aan de kust. Tot misschien wel 30 graden in het binnenland. In de loop van de dag ontstaat er een zeewind. En daardoor wordt het snel frisser. Verder is er overal veel zonneschijn. Maar af en toe ook heel wat bewolking. De minima liggen tussen de 10 en de 17 graden. En de Pinksteren? Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Het wordt 25 tot 30 graden met heel weinig wind. Alhoewel, aan de kust is het iets koeler. Misschien een graad of 21. En, ja, daar komt-ie hoor, een zeewind. Overigens is het ook aan de kust verstandig je goed in te smeren. Omdat de zon wat minder warm aanvoelt, is die toch wel krachtig. Hij heeft een zonkracht 6. En daarmee kan je snel verbranden. Denk ik dat het tijd wordt voor de chaos op de weg. Hoewel, chaos zal er wel meevallen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
0: En al. al dat verbale geweld en zo'n verkeerd weerbericht, ben je toe aan een rustpuntje. The Cars, oh jongens, The Cars, dat was een band in 1985. En die hadden een plaat van, ja, wie rijdt er vanavond? Dat was een van de eerste Bob-platen, mag je misschien wel zeggen. Drive.

Op de dinsdag zouden we dit een stofnest noemen. Ja, we hebben één stofnest en dat is de stofnest van de week. Dus ja, dat kan je maar één keer in de week draaien. Doen we dinsdags. Wat dacht ik vandaag? Weet je, ik maak daar gewoon een oude meuk van. En ja, dan kom ik uit in 1960 bij Anthony Newley. En Anthony Newley, dat was een Britse zanger, een acteur, een singer-songwriter, maar ook een filmmaker. Wat zeg ik? In de jaren 50 speelde hij bijvoorbeeld al in 27 films. En in de jaren 60 en 70 schreef hij heel veel succesvolle composities die door bekende artiesten werden gezongen. Zoals The Candyman van Sammy Davis Jr., Feeling Good of Goldfinger. Ja, ook die komt van zijn hand. En verder had ook nogal een beetje smaak met vrouwen. Want ja, meneer Newley die was een tijdje lang getrouwd geweest met Joanne Collins. Nou, dat moet je toch wel iets zeggen, denk ik. Dit is de Deep River Quartet. Zo'n sweet.

En dan gaat er iets heel erg fouts. Want terwijl de muziek zegt, ik zit nu op 3 minuten 09 nog te gaan. Dan zegt hij van, ik stop ermee. Nou, moet ik je dit nummer gaan ontzeggen? Het is gewoon even niet anders. Dit was Swing is the Thing van het Deep River Quarter. Ik ga hem gewoon bewaren. Ik ga hem opzoeken wat er aan de hand is met dat muziekje. Want ik krijg hem echt niet meer aan de praat. En dat was een heerlijke close harmony groep. Nederlandse groep. En ja, ik moet het even zonder doen. Dus gaan we kijken of ik een ander plaatje kan draaien. Nou, en ik heb vast nog wel wat hier in het lijstje staan, hoor. Want als ik kijk naar deze plaat bijvoorbeeld van Josephine. Josephine, dat is een plaat van Chris Ria. En Chris Ria, ja, die kennen we allemaal natuurlijk nog wel.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag, 22 mei. Het is bijna salarisdag, dat is morgen. 23ste is altijd salarisdag. 22 mei is de 142ste dag van dit jaar. We hebben er nog 223 te gaan. Voordat de oliebollen op tafel staan. Nou, wat heeft 22 mei in het verleden betekend? Nou, laten we eens eventjes duiken in het verleden. Kom ik uit in 1828, als in Zeeland wordt begonnen met geregelde veerdiensten. 1828, toen was de, ja, waren ze al bezig met allerlei dingetjes om mensen van, van A naar B te krijgen. 22 mei 1957 droppen de Amerikanen per ongeluk een waterstofbom. Ja, zou je toch pot voor de pot voor gebeuren, zeg hij. Gelukkig boven onbewoond gebied in New Mexico. 22 mei 1960 in het zuiden van Chili is een aardbeving geconstateerd. Met een kracht van, ja let op, 9,5 op de schaal van Richter. Het is de grootste Chileense aardbeving ooit gemeten. In 1972 op deze dag werd Ton Sijbrands wereldkampioen dammen. En een jaartje later was daar een meneer Robert Metcalf. En die vond het internetnetwerk uit. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk allemaal wifi en wifi en weet ik wat allemaal. Maar ja, dat was toen een uitvinding hoor, 1973. Dan, in 1981 is er een Londense rechtbank die veroordeelt de Yorkshire Ripper. Ja, dat was een moordenaar die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht. En wat kreeg hij? Ja, terecht, levenslang. En de laatste die ik heb is in 2012, 22 mei, wordt het hoogste bouwwerk van Japan, de televisietoren Tokyo Skytree, geopend. Dat ding dat heeft een hoogte van 634 meter. En dat is niet gering, kan ik je vertellen. Nou, ben je weer op de hoogte wat 22 mei in het verleden allemaal heeft betekend. Als er nou vandaag iets gebeurt, nou, dan zit dat volgend jaar gegarandeerd in de ochtendshow. Want dan nemen we dat gewoon mee in het rijtje met gebeurtenissen. Dan gaan we weer door met ons programma. En dan staat op het lijstje van te draaien muziekjes iets Nederlandstaligs. Wolter Kroes, ja, die heeft weer een nieuwe single uitgebracht. We kennen hem natuurlijk van Ik heb de hele nacht liggen dromen. Maar we kennen hem ook van Viva Hollandia, wat over een paar weken weer van start gaat. Maar we kennen hem nog niet van zijn allernieuwste single Route du Soleil.

0: De nieuwste van Walter Kroes. En dan moet je erg opletten, hoor, want dat ding dat duurt maar 2 minuten en 15 seconden. En dan zijn de centjes binnen.
1: Muziek, meer informatie.
2: De Omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
0: Dan gaan wij luisteren naar een oud plaatje 1961 van een zanger die heet Frankie Vaughan. En dat was ook nog eens een acteur. Heeft opgetreden in allerlei films met Marilyn Monroe en zo. Dus het was geen kleintje, hoor. Tel 20 singeltjes en een van die singeltjes was The Tower of Strength.

Ja, en als je goed luistert, dan, dan hoor je de instrumentale. Mag ik drie keer raaien van wie? Richard en Karen Carpenter. Oftewel de Carpenters. En een plaat die ook bij Veronica destijds op het Zilte Nat, zeg maar, op de Noordzee, nog regelmatig gedraaid werd als een onderliggend muziekje. Dit was de vrijdagse ochtendshow voor deze week. Voor deze week houden we ermee op met de ochtendshow. Maar wees ervan overtuigd, maandag zit Corné de Vries hier weer, hoor. En presenteert hij de opening van het nieuwe weekje ochtendshows. Morgen een hele mooie uitzending van Bollestreek Sport. Kan ik je absoluut adviseren. En vandaag staat er ook nog een hele rits programma's op het programmalijstje van Bo. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want er komt vast iets van jouw gading voorbij. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. Een ontzettend fijne Pinksteren. Het wordt ontzettend mooi weer. Dus geniet ervan. En tot dinsdag als ik hier zit met Wim Molenveld voor de ochtendshow.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Karin Hoekstra heeft officieel afscheid genomen als wethouder van Hillegom. Tijdens een bijeenkomst in Culturele Raad heeft burgemeester Roberto ter Hark haar onderscheiden met de Hillegomse lelie voor haar inzet voor het dorp. Hoekstra heeft 8 jaar als wethouder gewerkt en noemde onder meer woningbouw en energietransitie als belangrijke projecten. Haar partij CDA heeft bij de verkiezingen een zetel verloren, waardoor zij niet is teruggekeerd in het nieuwe college. Wel is zij actief gebleven als raadslid. Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijk heeft geen noodzaak gezien om extra maatregelen te nemen rond het schoolplein van basisschool De Bronkhorst. De CDA-fractie had vragen gesteld over veiligheid, onderhoud en overlast bij de school. Volgens de gemeente zijn speeltoestellen en ondergronden tijdens een inspectie in maart 2026 veilig bevonden. Ook zijn er sinds maart vorig jaar nauwelijks meldingen binnengekomen. De grote herinrichting van het plein is daarom pas na 2029 verwacht. De gemeenteraad van Hillegom heeft ingestemd met het nieuwe programmaplan Jeugd om de jeugdzorg te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het plan heeft Hillegom extra ingezet op preventie, ondersteuning op scholen en het verminderen van de druk op gespecialiseerde jeugdzorg. Wethouder Jeroen Nederpelt heeft eerder in het tv-programma BMW Hillegom uitleg gegeven over de aanpak. De maatregelen zijn bedoeld om jongeren sneller passende hulp te bieden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij ESA in Noordwijk zijn de zware tests voor de nieuwe satelliet Plato succesvol afgerond. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft daarmee een belangrijke stap gezet richting de geplande lancering in januari 2027. De ruimtesonde heeft met 26 gevoelige camera's gezocht naar aardachtige planeten rond de sterren die lijken op onze zon. Onderzoekers hebben met de gegevens willen bepalen of planeten uit steen, gas of ijs bestaan. Volgens ESA heeft Plato het hoogste aantal pixels ooit gebruikt bij een ruimtevaartmissie. De winkelcentra binnen de gemeente Teylingen hebben volgens het koopstromenonderzoek 2025 stabiel gepresteerd en sterk op lokale bezoekers gericht gebleven. Inwoners hebben vooral hun dagelijkse boodschappen binnen de eigen gemeente gedaan. Het centrum van Sassenheim heeft daarbij de meeste bezoekers van buitenaf aangetrokken en is gewaardeerd met de cijfers tussen de 7,5 en 8. Voorhout en Warmond hebben vooral een buurtfunctie gehouden. Ook de leegstand is volgens het onderzoek beperkt gebleven. Bewonersgroep De Zilk heeft tijdens een commissievergadering opnieuw gepleit voor een herkenbaar dorpshart langs de Zilkerduinenweg. Oud-raadslid Toon van Tol heeft namens de groep uitgelegd dat het dorp meer ontmoetingsplekken nodig heeft voor inwoners en toeristen. Het plan heeft onder meer groenstroken, bankjes, speelelementen en tijdelijke horeca voorgesteld. Verschillende partijen in de gemeenteraad van Noordwijk hebben positief gereageerd. Op 4 juni hebben meerdere fracties een motie willen indienen om het college verder met de plannen te laten werken.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Met een knipoog naar de Bellamy Brothers. Carlo en Leo van Helemaal Hollands. En hoe toepasselijk is dat op een dag als vandaag? Het lijkt erop dat de eerste echte zomerse dag bezig is. Die dag later weer toepasselijk beginnen. Met Carlo en Leo van Helemaal Hollands. Met een knipoog naar de Bellamy Brothers, zoals gezegd. Als de zon schijnt, was dat. En als die dan schijnt, wil je me natuurlijk ook zien zakken in de zee, toch? Daar gaat de nieuwe single van Rutger van Barneveld over. En dat niet klinkt zo. Ook weer zo lekker zomers. Gistermiddag om 5:30 officieel verschenen. De re-release dus. Nee, gewoon de release. Zoele zomernachten.

0: als u nou op donderdagmiddag je nieuwe single lanceert. En vrijdag heb je de eerste echte zomerse dag. En die plaat gaat ook nog eens over de zomer. Het overkomt hem, Rutger van Barneveld. En zwoele zomeravond. Tussen haakjes, ik wil de zon zien zakken in de zee. De zomer klopt op de deur, vrienden en vriendinnen van de radio. Ik hou het zomers nog even. Dit is Mungo Jerry. Eind jaren 60 een hele grote hit. En hoe toepasselijk is dit op deze zomerse dag in de summertime?
1: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.

0: everybody, but we do it.
1: Lekker hè, lekker hè, met die. Zomerse die klank op de radio. In the Summertime van Mungo Jerry. En ik dacht, die Gin heeft ook een nummer dat In the Summertime heet. Nee, niet goed. Neem je was even in de war, want die van die Gin heet namelijk niet In the Summertime, maar In the Summer Nights. In the summer.

0: durf niet te zeggen dat de eerste minuten van 12 uurtje op deze vrijdag niet over de zomer gaan. Hè? Lang weekend voor de deur, hè, trouwens. Pinksteren klopt op de deur. Teach-in in een zomersblokje, het openingsblok van 12 uurtje. Uit het eerste verleden draaiden wij In the Summer Night.
1: Willem van Zuilen.
2: Dit is Bo.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Genesis and Follow You, Follow Me. En daarvoor de Venga Boys. En we going to Ibiza in 12 uurtje. Als je er net bij bent, leuk dat je luistert. Blijf erbij tot 1 uur. Ook op deze zomerse vrijdag de muzikale ondersteuning. Het moet ook gezellig zijn op de radio, hè? De man die overal feest maakt. En zijn uitvoering van het prachtige... Mag ik naar je kijken? Dit is Alex.

Dus hij is de koning van de feestpodia. Ja, zeker weten. Gewoon uit Noordwijk, uit de Bommenstreek. Dit keer niet zijn nieuwe single, maar een keertje eentje uit het verleden. Alex, en mag ik naar je kijken in het volle licht als één na laatste in het eerste gedeelte van 12 uurtje. We gaan naar het nieuws van 12:30 op deze zomerse dag. Hermits en No Milk Today.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Karin Hoekstra heeft officieel afscheid genomen als wethouder van Hillegom. Tijdens een bijeenkomst in Culturele Raad heeft burgemeester Roberto ter Hark haar onderscheiden met de Hillegomse lelie voor haar inzet voor het dorp. Hoekstra heeft 8 jaar als wethouder gewerkt en noemde onder meer woningbouw en energietransitie als belangrijke projecten. Haar partij CDA heeft bij de verkiezingen een zetel verloren, waardoor zij niet is teruggekeerd in het nieuwe college. Wel is zij actief gebleven als raadslid. Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijk heeft geen noodzaak gezien om extra maatregelen te nemen rond het schoolplein van basisschool De Bronkhorst. De CDA-fractie had vragen gesteld over veiligheid, onderhoud en overlast bij de school. Volgens de gemeente zijn speeltoestellen en ondergronden tijdens een inspectie in maart 2026 veilig bevonden. Ook zijn er sinds maart vorig jaar nauwelijks meldingen binnengekomen. Een grote herinrichting van het plein is daarom pas na 2029 verwacht. De gemeenteraad van Hillegom heeft ingestemd met het nieuwe programmaplan Jeugd om de jeugdzorg te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het plan heeft Hillegom extra ingezet op preventie, ondersteuning op scholen en het verminderen van de druk op gespecialiseerde jeugdzorg. Wethouder Jeroen Nederpelt heeft eerder in het tv-programma BMW Hillegom uitleg gegeven over de aanpak. De maatregelen zijn bedoeld om jongeren sneller passende hulp te bieden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Willem van

Een lekker oude dance classic, zoals eerste na het nieuws van Alphen op deze vrijdag weer. Casey and the Sunshine Band. And Keep It Coming Love. Dit vind ik een lekker volksnummertje dit. Rinus Ponsen uit het Haagse. Heeft veel voor anderen geschreven, maar ook af en toe iets voor zichzelf. En dit is er een, hoor. Dit is Jongen.

0: Vaak prachtige muziek, prachtige liedjes, deze Rien de Sponsen. Heerlijk volks.
1: Over een paar dagen is het voorbij.
0: Jongen, de man uit het Haagse. We gaan door met de nieuwe single van Roxane Hazes. Van het album R3 dat in oktober uitkomt. Is dit een voorloper? Een singeltje vooraf dus. Tranen in de giftshop. Prachtig dit.

volgende album, R3. Dat zal voor Rocks 3 staan, denk ik. Tranen in de giftshop. Het album verschijnt in oktober pas. Dit is een voorproefje. Mooie plaat, muziek met een boodschap. Heb ik het over de meest recente van Roxanne Hazes. Omroep van de Bollenstreek, 12 uurtje. Muzikale mengelmoes, muzikale ratatouille. Dat zeker. En ze staan voor de deur, hè? En we krijgen twee hele mooie Pinksterdagen. Toch?

0: Temperatuurvoorspellingen voor de Pinksterdagen. Eerste Pinksterdag, 24 graden. Net tussen de 13 en 24, minimum 13. 24 max. Tweede Pinksterdag, 25 max. Je hoort de Emma Heesters, René van Kooten, Kim Lian van der Meij, Thomas Berger, Lenny Koer en René Vroger. En op een mooie Pinksterdag.
1: Bij de radio.

De Belstars en Sign of the Times op deze vrijdagmiddag. Trouwens, we hebben een lang weekend, hè? Dat weet je. Dus maandag ben ik er een keertje niet. Dus ben ik er dinsdag weer. Mag ik je alvast hele fijne Pinksterdagen wensen? Bij deze gedaan. De nieuwe Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen. Tot dinsdag. Ik geniet van.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een auto heeft donderdagmiddag in Noordwijk veel rook veroorzaakt. De auto stond in brand in het Vinkenveld. De inzittenden waren net thuisgekomen toen zij rook onder de motorkap vandaan zagen komen. Toen de brandweer kwam, stond de auto al flink in brand. De auto is totaal los verklaard en ook een andere auto raakte beschadigd. 6 studenten organiseren in Noordwijk een springmiddag voor het goede doel. Het evenement heet Jumping for Joy en kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen dan 2 uur trampoline springen bij Jump in Noordwijk. Ouders kunnen meedoen aan een veiling en een loterij. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. De Buurtsoos opent een tweede locatie in Sassenheim. Vanaf 2 juni kunnen inwoners ook terecht in de Kager Corner. De Buurtsoos is een plek voor ontmoeting. De organisatie richt zich vooral op ouderen en mensen met een klein netwerk. Bezoekers kunnen er koffie drinken en meedoen aan activiteiten. De nieuwe locatie is elke dinsdag open van 9:30 tot 12:00. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
17: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
18: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
19: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
19: Met me.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een elektrische scooter is donderdagavond in Voorhout plotseling in brand gevlogen. Dat gebeurde tijdens het rijden op de Loosterweg. Eerst kwam er rook uit de motor en daarna waren er vlammen te zien. Een omstander schoot de hulp met een brandblusser. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. Tientallen bezoekers kwamen woensdag naar het demoveld Bollenstreek in Hillegom. Zij kregen uitleg over duurzame bollenteelt. Op het veld testen kwekers en onderzoekers minder gebruik van chemische middelen. Bezoekers zagen onder meer een bloemenrand en een gemengde haag. Ook ging het over bodem, water en biodiversiteit. Alle kennis die wordt opgedaan, wordt ook verspreid onder andere kwekers. Bibliotheek Bollenstreek heeft opnieuw een kwaliteitscertificaat gekregen. Controleurs keken naar de diensten, de organisatie en het werk voor bezoekers. De organisatie scoorde 93% bij een controle. Ook het taalhuis Bollenstreek is geslaagd. Het certificaat is 4 jaar geldig. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
17: Dit is Bo, de omroep van de Bolle.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een auto heeft donderdagmiddag in Noordwijk veel rook veroorzaakt. De auto stond in brand in het Vinkenveld. De inzittenden waren net thuisgekomen toen zij rook onder de motorkap vandaan zagen komen. Toen de brandweer kwam, stond de auto al flink in brand. De auto is totaal los verklaard en ook een andere auto raakte beschadigd. 6 studenten organiseren in Noordwijk een springmiddag voor het goede doel. Het evenement heet Jumping for Joy en kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen dan 2 uur trampoline springen bij Jump in Noordwijk. Ouders kunnen meedoen aan een veiling en een loterij. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. De Buurt Soos opent een tweede locatie in Sassenheim. Vanaf 2 juni kunnen inwoners ook terecht in de Kager Corner. De Buurt Soos is een plek voor ontmoeting. De organisatie richt zich vooral op ouderen en mensen met een klein netwerk. Bezoekers kunnen er koffie drinken en meedoen aan activiteiten. De nieuwe locatie is elke dinsdag open van 9:30 tot 12 uur. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Ga

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een elektrische scooter is donderdagavond in Voorhout plotseling in brand gevlogen. Dat gebeurde tijdens het rijden op de Loosterweg. Eerst kwam er rook uit de motor en daarna waren er vlammen te zien. Een omstander schoot de hulp met een brandblusser. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. Tientallen bezoekers kwamen woensdag naar het demoveld Bollenstreek in Hillegom. Zij kregen uitleg over duurzame bollenteelt. Op het veld testen kwekers en onderzoekers minder gebruik van chemische middelen. Bezoekers zagen onder meer een bloemenrand en een gemengde haag. Ook ging het over bodem, water en biodiversiteit. Alle kennis die wordt opgedaan, wordt ook verspreid onder andere kwekers. Bibliotheek Bollenstreek heeft opnieuw een kwaliteitscertificaat gekregen. Controleurs keken naar de diensten, de organisatie en het werk voor bezoekers. De organisatie scoorde 93% bij een controle. Ook het taalhuis Bollenstreek is geslaagd. Het certificaat is 4 jaar geldig. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Wat langere files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Hoflied, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Benelux, 1,5 uur. A12 Den Haag richting Utrecht voor Reewijk, 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Bresseplein en Van Brienenoordbrug, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 1,5 uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, één rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoeven-Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een auto heeft donderdagmiddag in Noordwijk veel rook veroorzaakt. De auto stond in brand in het Vinkenveld. De inzittenden waren net thuisgekomen toen zij rook onder de motorkap vandaan zagen komen. Toen de brandweer kwam, stond de auto al flink in brand. De auto is totaal los verklaard en ook een andere auto raakte beschadigd. 6 studenten organiseren in Noordwijk een springmiddag voor het goede doel. Het evenement heet Jumping for Joy en kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen dan 2 uur trampolinespringen bij Jump in Noordwijk. Ouders kunnen meedoen aan een veiling en een loterij. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. De Buurtsoos opent een tweede locatie in Sassenheim. Vanaf 2 juni kunnen inwoners ook terecht in de Kager Corner. De Buurtsoos is een plek voor ontmoeting. De organisatie richt zich vooral op ouderen en mensen met een klein netwerk. Bezoekers kunnen er koffie drinken en meedoen aan activiteiten. De nieuwe locatie is elke dinsdag open van 9:30 tot 12 uur. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. Een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht. 10 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 10 minuten. En 11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

Zo, we zijn er weer klaar voor. Want het is weer vrijdagavond 6 uur of maandagavond 9 uur. En dat betekent op onze lokale omroep Bo altijd een aflevering van het programma Bo Boomers. En zoals ik al zei, we zijn er al klaar voor. En wie zijn wij? Nou, ik ben Piet van der Voren, de presentator. En wij, dat zijn de andere mensen van Bo natuurlijk. En wat zijn de Bo-boomers? Dat weten de vaste luisteraars ondertussen al. Dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes uit de regionale dagbladen van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10 van precies ook 60 jaar geleden. En vandaar de Bo-boomers. Boomers, boomers.

Ja, ik vind het gewoon een lekker melodietje, die tune van ons. Dat is Herb Alpert, samen met zijn Tijuana Brass en het nummer Flamingo uit 1966. En sinds een paar weken is dat onze nieuwe tune. Dus daaraan herkent u dit programma, Bo Boomers. Ik wens u een hele goede avond. Hier is de allereerste plaat. En die komt maar liefst uit 1960.

is een plaat die uitkwam in september 1960. En vervolgens 26 weken, oftewel een half jaar, genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. En ze behaalden ook nog een allereerste plaats. De Blue Diamonds en Ramona. En dat mag best ook wel eens een keer gezegd worden, want we draaien weinig platen uit het begin van de jaren 60. En dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid. En ook, moet ik eerlijk zeggen, een beetje de voorkeur van disc-jockey Piet van der Voren. Want die houdt toch een beetje meer van platen uit de tweede helft van de 60 jaren. Heeft natuurlijk helemaal met de leeftijd te maken. Muziek.

zei ik net al, een plaat die op de allereerste plaats stond van de Nederlandse hitparade in 1960. De volgende plaat die stond in 1968 op nummer 1 een aantal weken. En dan hoort u het verschil tussen de Blue Diamonds en ook iets met blue, namelijk Blue Cheer. Dit is heel wat ruiger uit 1968, Blue Cheer. En ook zij behaalden een eerste plaats met hun Summertime Blues.

0: En dat is een nummer 1 in 1968, de formatie Blue Cheer en het nummer Summertime Blues, waarmee ze een eerste plaats bereikten in de Nederlandse hitparade. En zij stonden 13 weken genoteerd. De kleur blauw is populair vandaag, want hadden we de straks de Blue Diamonds, net hadden we Blue Cheer en nu krijgen we de Blues Dimension. Nou ja, er zit ook blauw in, dus we kunnen hem best draaien. U kent het nummer allemaal van de formatie Rare Earth, namelijk het nummer Get Ready, zowel in een korte uitvoering als de hele lange uitvoering van meer dan 20 minuten op de LP. Maar hij heeft ook in de hitparade gestaan in 1968 in een andere uitvoering, namelijk van de Blues Dimension. Hier is het nummer Get Ready.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

0: uit 1968 ook. Blues Dimension en dat nummer Get Ready, wat we beter kennen in de uitvoering van Rare Earth. Overigens stonden ze maar 5 weken genoteerd met dit nummer in de hitparade. En ze behaalden hooguit hun 35e plaats. Dus dat was een beetje rommelen onder in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer oud nieuws uit de krant. Dat is deze keer een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. En dat gaat over pastoor Standenmeijer in Noordwijkerhout. Want in het Pinksterweekend viert pastoor Standenmeijer samen met de parochiegemeenschap van Sint-Jozef in Noordwijkerhout zijn 40-jarig priesterfeest. En dat wordt op zaterdag 28 mei gevierd. Dan wordt de jubilerende pastoor om 6:15 in de middag door de parochiële verenigingen en organisaties ingehaald aan de grens van de parochie op de Hoek Kerkstraat Viaductweg in Noordwijkerhout. En daar wordt de feeststoet geformeerd om via de Viaductweg, de Havenstraat, de Hoogstraat, de Viaductweg rechts, de Dorpstraat, de Havenstraat weer, de Koninginnenweg en de Herenweg naar de Sint-Jozefkerk te gaan. En om 19:30 is er dan een bijeenkomst in de kerk waarbij het parochiegeschenk wordt aangeboden. Op Pinksterzondag wordt om 8:30 's morgens de plechtige hoogmist uit dankbaarheid opgedragen, waarin de gezamenlijke koor onder leiding van dirigent Jan Posma de Missa Laudation van Hubert Kuipers zullen uitvoeren. En de begeleiding is van de Rooms-Katholieke Harmonie Sint-Jeanne d'Arc. Om 1:00 's middags is er voor genodigden een receptie in de toneelzaal van de Sint-Bavo-stichting. En van 2:00 tot 16:30 kunnen allen die de pastoor willen gelukwensen die doen in de burgerzaal van het raadhuis. De kinderen van de parochie vieren het feest op woensdag 8 juni. En dan is er om 9:00 voor de lagere scholen een feestelijke eucharistieviering door de pastoor samen met de jongens en meisjes. En daarna is er gelegenheid tot felicitatie. En op school wordt dan het feest voortgezet. Voor de kleuters is er om 10:30 een feestprogramma in het jeugdhuis. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. Want pastoor Standenmeijer die vierde het 40-jarig priesterfeest in Noordwijkerhout.

0: En dat komt in 1969. Bob en Earl zijn dat, met hun nummer The Harlem Shuffle. En ze bereikten een 8e plaats in de hitparade toen. En dateert uit de zomer van 1969, zie ik hier. Dat was trouwens een heel mooi jaar wat hits betreft, kan ik me nog herinneren. Dit zijn de Bo Boomers, hoort u maar.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer wat muziek draaien uit, ja, uiteraard uit de 60 jaren. Maar ook iets uit ons eigen land. Want hier is Bojura. En nu is niet met Everybody's Day, een nummer wat ik zelf heel mooi vind. Maar een andere single van haar. En die single die dateert ook uit 1969. En hij heet If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Hier is Bojura.

0: En altijd als ik een dwarsfluit hoor, zoals op deze plaat, ja, dan moet ik denken aan Barry A. Want die bespeelde ook de dwarsfluit, onder andere op het nummer Back Home van de Golden Earring. Maar deze keer was het van Bajoura. Geen flauw idee of Barry Hay iets te maken heeft gehad met deze plaat. Het zou kunnen in verband met het dwarsfluit natuurlijk, maar ik denk het eigenlijk niet.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een oud berichtje uit de krant van 16 mei 1966. De Leidse Courant is dat. En het gaat over Sassenheim. Want zaterdagavond omstreeks 9:15... vond op Rijksweg 4 ter hoogte van de Menneweg in Sassenheim een ernstig verkeersongeval plaats. Een Simca-personenauto komend uit de richting Den Haag en bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Naarden botste op een koe die op de rijbaan liep. De wagen, die aan de voorzijde totaal werd vernield, kwam in de wegberm terecht. De bestuurster en haar mede-inzittende, ook een 72-jarige vrouw uit Naarden, werden ernstig aan het hoofd gewond en liepen snijwonden op. En zij werden in bewusteloze toestand naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden overgebracht, waar de laatste na enig uur overleed. De toestand van de bestuurster was de avond daarna redelijk. De koe, die eigendom was van een veehouder uit Sassenheim, die werd ook gedood. En deze was met enkele soortgenoten uit het weiland gelopen door het hek. Dat anders altijd met een touw was afgesloten. En dat is de verkeerde toets. Dat altijd met een touw was afgesloten. Maar zaterdagavond open stond. Ik drukte op een verkeerde toets. Neemt u mij niet kwalijk. Maar dat was in ieder geval een berichtje uit de Leidse Courant van 16 mei 1966. Over een koe die een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt op de Rijksweg bij Sassenheim. Terug naar 1969 met de enige hit die hij heeft gehad in de 60 jaren. David Bowie en zijn Space Oddity.

0: af en toe dan blijft de muziekdatabase van Bomen Vermazen, hoor. Want ik heb dit nummer uiteraard ook in mijn eigen database staan, een muziekdatabase. Maar er is de zang toch iets anders. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. De zang hier in de database van David Bowie, Space Oddity, die is wat anders. Ja, en ik ben trouwens heel benieuwd hoe dat straks gaat klinken wanneer ik het programma terugluister. Want het wordt opgenomen in stereo, dit programma. Maar u weet het, de Bo Boomers, dat is het enige programma op Bo wat in mono wordt uitgezonden. Dus misschien dat die zang in mono straks weer heel anders klinkt. Dit zijn de Bo Boomers. En we gaan terug naar de jaren 60. Dat gaan we direct aankondigen. U hoorde er net al dat ik op een verkeerde knop drukte. En de Cats fans die zullen misschien het nummer herkend hebben. En inderdaad, die stond klaar. We gaan hem direct draaien. De Cats en Turn Around and Start Again.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

En in There Comes Sing. The Cats and Turn Around and Start Again. Wat een hit was voor de heren uit Volendam. En dat was allemaal in 1968. En toen kwam deze plaat uit. Het is weer tijd voor dit. En de vaste luisteraar die weet het al. We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van de Nederlandse hitparade, oftewel de Veronica Top 40 van 14 mei 1966. En u kon de Top 40 toen elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur beluisteren via Radio Veronica. En de presentatie daarvan was in handen van Joost en Draaier in die tijd. Hier komt die Top 10. Nummer 10, Boudewijn de Groot met Welterusten, meneer de president. Nummer 9, The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, Chris in St. Peters met You Were On My Mind. En nummer 7, daar staat Crispy in St. Peters nog een keer. Maar hij moet de eer delen met de Jets. En het nummer de Pied Piper. Nummer 6, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 5, Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Nummer 4, Simon & Garfunkel met het hele mooie Homeward Bound. En dat gaan we binnenkort toch ook een keertje draaien, hoor. Als we hem tegenkomen, uiteraard. Nummer 3, The Who met Substitute. Nummer 2, let op, de Kings. Gezakt van 1 naar nummer 2 met hun dedicated follower of fashion. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week in de Nederlandse hitparade. En de vaste luisteraars die weten het vast wel. Hier zijn de Beach Boys. En als het goed is, en dat is het, ja, dan staat hij inderdaad klaar. Ik heb hem zelfs 2 keer klaarstaan, zie ik hier. Nou, het gaat wel allemaal soepel vanmiddag. Of vanavond, neemt u me niet kwalijk. Nummer 1, The Beach Boys, Snoop John B. En er staat nummer 1 in de hitparade van 14 mei 1966.

0: dat is de nieuwe nummer 1. 60 jaar geleden precies. Op 14 mei 1966. De Beach Boys. En ik denk een van hun grootste hits die ze ooit gehad hebben. Namelijk het nummer Sloop John B. Dit zijn de Bouwboomers. En ik moet even iets vertellen. Want in die top 40 van precies 60 jaar geleden. Daar stond ook een nummer van Q65. En dat is natuurlijk de bekende band uit Den Haag in der tijd. En ze stonden op nummer 31 met het nummer You're the Victor. En 14 mei 1966 was dat. En toen ik dat zag staan, toen moest ik eventjes denken aan een website die we al een paar keer genoemd hebben in dit programma. Want liefhebbers van de 60 jaren muziek, die moet ik echt aanraden om eens te gaan kijken op de website www.paulvanriet.nl. www.paulvanriet.nl. Want daar vindt u alle hitparades uit de 60 jaren met de hoesjes van de platen erbij, de songteksten erbij. Kortom, van de week heb ik met een aantal mensen gesproken over deze website. En die waren diep onder de indruk van al het werk wat erin gestoken is door Paul van Riet, die vroeger in Voorhout woonde. Hij is nu verhuisd, maar we mogen hem zeker nog een keertje noemen. Dus wilt u meer weten over de muziek uit de jaren 60 en uit de hitparade, kijkt u dan op www.paulvanriet.nl.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboomers.
0: En ik zei het al, Q65. En hier is You're the Victor.

0: uit 1966 komt dat. En toen stond het in de hitparade. Q65. En het nummer You're the Victor. Het was niet zo'n grote hit voor de heren, maar best de moeite waard om nog eens een keer te draaien hier in deze Boboomers.
1: Oud nieuws bij Boboomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat is deze keer een droevig berichtje uit het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Want een 11-jarig jongetje uit Lisse is in het zwembad in Hillegom verdronken. Zo weet het Leidsdagblad te melden. Het slachtoffer was de zwemkunst nog niet voldoende meester. Maar door dokter Van Andel en de EHBO werden alle pogingen gedaan om de levensgeesten weer op te wekken. Doch helaas zonder resultaat. En dat droevige bericht dat stond dus in het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Dit zijn de Boboomers. Nog meer muziek uit de hitparades van de jaren 60.

0: 1968 komt dat. En dat zijn Tommy Boys en Bobby Hart en de nummer Alice Long. You're still my favorite girlfriend. Dit zijn de Bouwboomers en u weet ons, u kunt ons elke vrijdagavond beluisteren tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bo.
1: Oud nieuws bij Bouwboomers.
0: En we hebben nog een kort berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. En dat gaat over Hillegom deze keer. Want na veel heen en weer gepraat ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met het voorstel om maximaal 1000 gulden per geval beschikbaar te stellen aan ingezetenen die een goedkopere woning verlaten om naar een duurdere woning te verhuizen met een huur van tenminste 120 gulden per maand. De algemene verwachting was dat de regeling in de praktijk veel haken en ogen zal geven. Maar voorlopig wilde men het er toch maar mee proberen. Ook al omdat het Rijk een deel van de hierdoor ontstaande lasten draagt. Nou, dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. Hoorde u dat? Een huur van 120 gulden per maand. Mensen. Wat is er veranderd in de loop der tijden? Want huren van 1000 euro, en dat is natuurlijk heel wat meer per maand, is tegenwoordig helemaal niks meer. We gaan weer een plaatje draaien uit de 60e jaren, uit dit parade van die tijd. Wederom werk van eigen bodem. Hier is de formatie Brainbox.

0: Dat is werk van eigen bodem. De formatie Brainbox met onder andere Casimiris Lux, Jan Akkerman en Rudy de Kelju, die zaten erin. En dat is een nummer uit 1969, namelijk het nummer Down Man. En een jaar later heb ik ze op een optreden gezien. En dat was toen in de toenmalige jongerensociëteit het Sloepie in Warmond. Want tijdens de Kaagweek in 1970 trad Brainbox daarop. We zijn alweer toe aan de allerlaatste plaat, maar het is wel een mooie.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: You send the birds and all I really wanna do.

dat is weer de laatste plaat voor deze Bobombs van deze week. The Birds uit 1965. Even hun allereerste hits, namelijk All I Really Wanna Do. Dat zit er weer op voor deze Bobombs voor deze week. Wat mij betreft zijn we er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Hier op onze lokale omroep Bouw. Mijn naam is Piet van der Voren. Graag tot dan.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 7 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
9: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
8: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo.
10: Dit is Essie Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met

0: Tja, vrienden, we hebben een lekker lang weekend voor de deur. Ja, en dat betekent lekker lang naar de luisteren naar de radio. Ik zeg hartelijk welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Nogmaals, goedenavond en welkom bij Leven in de Brouwerij. Je weet dat iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 gaat het spektakel weer van start. Ja. En we hebben een lang weekend, zoals gezegd. Ja. Lekker een Pinksteren erachteraan. Dus we hebben 3 dagen vrij. Nou, hoe fijn kun je het hebben? Het is altijd een probleem voor tweede Pinksterdag, want wat ga je dan doen? Nou, ik heb een goed advies. Ga lekker naar een, hoe heet zo'n ding? Zo'n woonboulevard. Dat kan zo gezellig zijn. Ja, nou ja, fijn dat je er weer bij bent. En we gaan er weer een leuke show van maken. We draaiden zojuist Soul Sister. The Way to Your Heart heette die. Hij kwam uit 1989. Het was trouwens een Belgische band. Nou, daar hoor je helemaal niks van. Hè? Nee. Ze schreven hun liedjes meestal zelf. En het nummer wat ik draaide, The Way to Your Heart, dat was hun grote doorbraak. Nou, het kan niet op. Ja, wat hebben we voor de rest nog meer, vrienden? Gaan we even een papiertje erbij, dat ik niks vergeet. We hebben straks een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. We hebben natuurlijk 19:30, 20:30. Dat is een hele mooie, hè? Altijd rond de klok van 19:30. En we hebben nog een vergeten vinyl. Nou, en ik draai ook nog eventjes een sneak preview van wat nieuwe jingletjes die we gaan gebruiken in de zomer. Nou, we zitten er vol in, dus we gaan er lekker er tegenaan. En hier heb ik de nieuwe van Douwe Lob. Hij staat nog in de tipperate. Hij heet Welcome to Outcast Town.

0: ash will rise again.
1: 17 april verscheen zijn zevende album van Douwe Bob. En ja, hoe kan het ook anders? Die heet Outcast Town.
2: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek.
1: Dat is een nummertje van Tiffany. Ja, vier dames die een mooi bandje vormden in de begin 80e jaren. Het nummer heet The Presidential Suite.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, vrienden, je weet dat er zijn van die mededelingen waarvan je zegt van heb ik er wat aan? Nou, dan moet je zelf uitmaken, denk ik. Hè? Ja. Ja, het is vandaag 22 mei. En die staat bekend als de Bitcoin Pizza Dag. Tja, je zou je zeggen, hoe komen we daar nou aan? Nou, het was 22 mei in 2010 dat iemand met bitcoin een paar pizza's bestelde. Ja, en hij betaalde daarvoor 10.000 bitcoins. En dan zei je, nou, dat is wel heel veel. Dat is ook heel veel. Want ik denk dat hij ze beter had kunnen vasthouden. Want als je het nu zou bekijken, dan zou dat omgerekend ongeveer $250 miljoen geweest zijn. Nou, dat is een duur pizzaatje geweest, zou ik zo zeggen.

0: Ja, Swing Out Sister. Dat was een Britse band trouwens. Hun bekendste hits zijn onder andere Breakout en Surrender. En die laatste die draaiden we zojuist.
1: Peter Brouwer, verrek, zeg kerel, ben jij het?
0: Goedenavond. Ja, we doen ook altijd iets aan het Nederlandse lied. Hè. Zo heb ik er hier even een toontje lager. En die heeft toch zoveel te doen. Mijn

het is een nummer uit 1983. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Nummer van een toontje lager, die ook andere hitsingles hebben gemaakt. Stiekem gedanst, en net als in de film. En in 86 viel de band uiteen. En toen is Erik Macy, de solo zanger, alleen gegaan. Coldplay vind ik zo ongelooflijk goed. Dat je hoort hem regelmatig voorbij komen in de show. En hier heb ik hem weer. Coldplay en My Universe.

0: Konissen, die vlogen er hier eventjes uit, hoor. Prachtig nummer van Coldplay, My Universe. En ja, dan is het tijd voor...
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht? Half zacht.
0: Ja, nou, we zijn iets over tijd, denk ik. Ja, nou, het maakt niet uit. Ik heb een mooie gevonden... Die we eventjes kunnen gaan draaien. Een prachtige ballad die we altijd rond 7:30 draaien. Het komt uit 2021. En hij is van Adele en hij heet Easy On Me.

prachtig. We hadden 6 jaar niks van haar gehoord. En er kwam in 2022 kwam haar album uit. Dat heette simpelweg 30. Ja, 30. Ja. En, dit was Easy On Me. En dit is de nieuwe van Ilse de Lange. Hij heet Something Good. Maar ik kan je vertellen, alles van Ilse is goed.

Prachtig. De nieuwe single van Ilse de Lange. En ik denk dat ze dat nummer heeft opgenomen in haar eigen nieuwe studio. Want ze heeft de Red Bullet studio van Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, overgenomen. Ja, en dat is een studio met karakter.

0: Tony Brazil. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze heeft ook maar één liedje gemaakt. En die heette Mickey. En het is destijds in 1983 blijven hangen in de tipparade. En dat is jammer. Tja, en dan is het weer tijd voor het vergeten vinyl, vrienden. Ja, je kent het wel, hè? Zo'n nummer uit de jaren 60 die je eigenlijk nooit meer hoort, maar je wil hem eigenlijk wel een keertje horen. Nou, zo één heb ik er. Je kunt hem ook aanvragen als je dat wil, of wat anders, dat mag ook. Hè? Maar schrijf het aan naar lidb@bollen-omroep.nl, dan komt hij bij mij terecht. LIDB slaat natuurlijk op Leven in de Brouwerij. We gaan het hebben over Dave Davies. Hij was een Britse popmuzikus. Hij was de jongere broer van Ray Davies, die de originele oprichter was van de Britse groep The Kings. Ook wordt Dave Davies gezien als de uitvinder die nu bekend staat als hard rock en heavy metal. Nou, daar zijn we blij mee. Gefrustreerd door het cleane geluid van zijn versterker, maakte hij met zijn scheermesjes diverse insnijdingen in de speaker. Het resultaat van deze actie is te horen op de klassieke singles van You Really Got Me en All Day All Night. Nou, die gaan we allebei niet draaien. Maar je weet nu wat je moet doen, hè. Als je versterker niet goed klinkt, trek die speakers even open en zet het scheermes in je warspeakers. Ja, dan gaat het een stuk beter. Nou, wat gaan we dan draaien van Dave Davies? Hij speelde overigens ook in The Kings. Maar hij heeft ook een aantal solo singles gemaakt. Eén zo'n solo single ga ik draaien. Het komt uit 1967. Het nummer kwam tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. En het heet The Dead of a Clown.
1: Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

Unstoppable. Tja, zo'n milieu die de ene hit naar de andere maakt. Ze komen uit Den Haag en we mogen er niet over klagen hoor. Het is een prima bandje. Het nummer heet Dark Before the Dawn. Wat ik hier heb komt uit 1988. Tanita Tikaram heet ze. Ja. En, dit stond op haar debuutalbum. En daarna heeft ze nog meer albums uitgebracht, maar dat ging niet meer. Het nummer heet Twist in My Sobriety. Oh.

0: een mooi nummer van Tanita Tikaram. Ik weet eigenlijk niet waar ze vandaan komt, maar ik weet wel dat dat nummer in vele landen altijd als klassieker zo af en toe nog eens wordt gedraaid. Ja. En dan ja, zit het er voor mij weer op voor deze week. Ik hoop dat je nog een prachtig weekend hebt en een paar mooie Pinksterdagen. Je kan het bijna niet laten. Ik wil je toch veel plezier wensen in de woonmal. Ja. Fijn dat je erbij was, vrienden. Tot volgende week.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollen-omroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, tot slot draaien we nog een nummertje van Toto. Dat heet Pamela. Nou, we zien elkaar volgende week weer. Volgende week vrijdag om 7 uur. Ja, nou, plezierige dagen en graag tot volgende week. Bye bye.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
5: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
4: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
6: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
4: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

Oh man, je weekend is weer begonnen. En ik help je daar weer lekker op gang met de show barsters vol nieuwe muziek. En soms ook een paar goede oude alternative werkjes. Ik ben Dennis van der Voort. Tot 9 uur ben ik bij je met alternative rock in Twilight Zone. En dit was er een die ik echt erg diep uit de archieven heb moeten halen. Van het album Anima Tool en Stinkfist. Editors zijn terug. De band gaat komend voorjaar op tournee door de UK, Ierland en Europa. Maar ze slaan gewoon Nederland over. Dat is toch een beetje gek. We verwachten echt nog wel dat er iets gaat gebeuren. Of een festivaletje of iets dergelijks. Nederland en België staan namelijk niet in de tourlijst. Dus dat is nog even geduld. Dan is het een kwestie van op naar Engeland. Gaan we doen. En verslag uitbrengen van het optreden van editors in Londen. En het kan natuurlijk niet anders dan dat er een nieuw album aan moet komen. Ze hebben er nog niks over gezegd. Maar die nieuwe single, het is echt een van de beste werkjes van dit jaar.

ik denk dat we dit jaar nog heel vaak voorbij gaan horen komen. Ik vind het echt een van de mooiste singles van 2026. En we hebben zo... Nou, we zitten bijna op de helft van het jaar al heel wat fraaie werkjes voorbij zien komen die nieuw gereleased zijn in 2026. En dan wordt het natuurlijk weer een grote uitdaging in december. Want dan probeer ik dat altijd voor je even in een eindejaarslijstje te proppen. Zo'n 25 platen over twee uitzendingen. Misschien 26, misschien 27. Ligt een beetje aan of er langer werkjes bij zitten. En ik weet het nu alweer, dat wordt een drama. Want er is natuurlijk veel te veel goede muziek. En daar worden we eigenlijk wel gewoon blij van. En dat geldt dus ook weer voor de volgende. Want Foo Fighters gooit gewoon de ene na de andere single van Your Favorite Toy over de schutting. Al die nieuwe muziek die kun je over een paar weken op Pinkpop horen. En later komen ze op meer festivals in Europa. En gaan dan op tournee door Noord-Amerika en Australië. De nieuwste van het meest recente album, dat is Window.

mislukte beaches staan op Pinkpop. En dat alleen als een reden om er naartoe te gaan. Een paar weken terug stonden ze en verscheen het nieuwe album, No Hard Feelings. En ze stonden in februari in de Melkweg. En in 013 trouwens ook. En dat was echt heel, heel goed. Goeie shows. Dus als je naar Pinkpop gaat en de band gaat zien, ik beloof je, je gaat iets goeds tegenkomen. Ze hebben een nieuwe single uit en dat is Should Have Known Better.

0: Raptors. Tape Toy. En Dennis van der Voort.
1: Nou, die Tape Toy gaan we vanavond ook nog wel tegenkomen. Het gaat trouwens lekker met het festivalseizoen. Pinkpop staat voor de deur, Werchter komt eraan. En daar staat Last Dinner Party. Ze waren kort geleden ook nog in ons land. We zetten de AFAS live op hun kop met een 2,5 uur durende show. Het was hun grootste show ooit, dus daar waren de meiden apen trots op. En deze week bracht de band zomaar 2 singles uit, waarvan 1 een wat oudere fanfavorite. Zie je de kracht van social media, want meer bands doen dat. Als de platenmaatschappij zegt, dat liedje vinden we niet goed genoeg voor een single, dan gaan de fans wel lopen jengelen en terecht, denk ik dan maar. En zo krijg je dus, bij Sam Fender gebeurde dat ook, en zo krijg je dus Big Dog.

Nou, binnenkort dus op Werchter. Last Dinner Party. En echt, geloof me, dat wordt een hele leuke show. Die meiden kunnen er wat van. Zoals zoveel nieuwe bandjes het hartstikke goed doen. Minder nieuw, namelijk precies 20 jaar geleden. Dat is het dat Black Fingernails Red Wine verscheen. Het is het derde studioalbum van de Australische band Eskimo Joe. De Eskies komen uit Fremantle bij Perth in het westen van het land. En leverden met dit album hun best verkopende plaat ooit af. Het werd in eigen land 4 keer platina. Nou, dan heb je het wel gemaakt. Van begin tot eind goede liedjes. Het bracht de band in de jaren 0 ook meerdere keren naar ons land ter promotie. En dat waren allemaal gewoon rete goede shows. 20 jaar later.

weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock. De muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

Het zou best aardig zijn als de band weer eens terugkomt naar ons land. Want die optredens destijds waren echt dikke prima. Over optredens gesproken, maandag en dinsdag kun je naar Solmieu in Paradiso. Woensdag staat daar 16 Horsepower. En 1 juni, volgend weekend, Blue October. 5 juni, ik ben in Paradiso. En dan gaan we eens in andere zalen kijken. 23 juni, POD in Tivoli, Vredenburg. 7 juni, Madness in de AFAS Live. En Tape Toy doet de release show van hun nieuwe album op 5 september in de Bitterzoet in Amsterdam. Een paar dagen later, op de 13e, staat daar Bleach 93. 17 september Fun Love and Criminals in Tivoli, Vredenburg. Wil je nog naar Evanescence in de Ziggo Dome, dan moet je snel zijn, want het gaat hard met de kaarten voor 22 september. Cake op 29 september in Paradiso. En dan kijken we even wat verder in het jaar. Buffalo Tom komt naar Tivoli op 20 oktober. Placebo op 27 oktober in de Ziggo Dome. Temples 3 november in de Melkweg. Block Party en Interpol in de AFAS Live op 17 november. The Pretty Reckless staat 23 november in de AFAS Live. En Higby doet nog een grote show op 13 december in Tivoli Vredenburg. Nou, dan hebben we de mooie dingen wel een beetje gehad voor de komende periode. En 16 Horsepower, dus die staan aanstaande woensdag in de Paradiso in Amsterdam. Van hun album Sackcloth and Ashes is dit Black Soul Choir.

Denk even aan een peuter die een tantrum krijgt. Dat is zo'n beetje het gevoel achter de nieuwe single van Tape Toy. Mess is net uitgekomen. Op 5 september komt het album van de band uit. Dat gaan ze lanceren in de Bitterzoet in Amsterdam. Wil je daarbij zijn, moet je echt heel snel zijn. Want het is een piepklein zaaltje. Ik denk 100 man, 150. Max, dan is het wel vol. En je weet gewoon dat je met Tape Toy een prima avond hebt. En dat hoor je ook aan deze.

Zo dan, die was lekker. 5 september in de Bitterzoet in Amsterdam. En leuk bandje gewoon, dus daar moet je heen. Ja, en we zijn er nog niet door met alle nieuwe muziek voor deze week. Er is nou ook echt heel veel uitgekomen. En dat geldt dus ook voor Nothing But Thieves. Want gisteren was daar ineens die nieuwe single, Evolution. Ik moet zeggen, een veelbelovende titel. Dat is ook het eerste werkje wat ze uitbrengen sinds het verschijnen van het album Death Club City uit 2023. Waarmee ze ook nog naar de Ziggo Dome kwamen. Inmiddels een grote band die grote zalen uit kan verkopen. En als je dan die single goed beluistert, dan zit ik me wel een beetje af te vragen, is dit nou, nou, het is zeker geen revolutie, is het evolutie? Ze blijven gewoon lekker doorgaan op die weg waar die ze ingeslagen zijn met het laatste album. En eerlijk gezegd is dat eigenlijk best wel prima. We wachten met spanning op een nieuwe plaat. Daar zegt de band eigenlijk nog helemaal niks over. Maar het kan natuurlijk niet anders dan dat Nothing But Thieves in de loop van dit jaar met een nieuw album gaat komen. Dit is Evolution.

0: Ian Askin. En Dennis van der Voort.
1: Het is vandaag 64 jaar geleden dat Jesse Valenzuela werd geboren. Jesse Valenzuela is de liedzanger van de band Gin Blossoms. Bestonden vanaf zo'n beetje eind jaren 80 en kwamen in komen uit Phoenix in Arizona en kwamen in 1992 uit met hun doorbraakalbum New Miserable Experience. En dus ook hun debuutsingle Hey Jealousy. Een mooi liedje met een treurig verhaal. Geschreven door bassist Doc Hopkins, die bij de doorbraak van haar band al niet meer bij zat. Doc had mentale problemen en zijn donkere kant zorgde ervoor dat hij uiteindelijk uit de band gezet wordt. Hij raakte nog dieper in het dal en stapte uit het leven en maakte dus zelfs de release van het singeltje dat ze al in 1989 opnamen helemaal niet meer mee. Een treurig verhaal voor een mooi liedje. En dat liedje, dat blijft natuurlijk voor altijd. Dit is Gin Blossoms.

En daarmee, beste vrienden van Twilight Zone, komt deze aflevering weer tot een einde. We staan voor een prachtig weekend. Het wordt heerlijk lekker weer. En dat werd trouwens tijd ook. Ga lekker naar buiten. Ga genieten van goede muziekjes. En doe vooral geen dingen die ik zelf ook niet zou doen. Volgende week vrijdag dan ben ik weer terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. Of stem af op de Twilight Zone Weekly op Spotify, waarbij je alle liedjes van vanavond nog eens een keer voorbij hoort komen. Het lijstje wordt elke week bijgewerkt, dus daar hoor je altijd de laatste nieuwe muziek uit het laatste programma van de vrijdagavond. Geniet van je weekend en geniet ook van de laatste van vanavond. En daarmee zijn we naar de krochten van de rock'n'roll gaan. Bijna 50 jaar oud. Ram Jam.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
6: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
7: De Israëlische minister.
6: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
5: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 10 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
9: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
8: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
10: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
8: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport,
12: Van ons hart naar de jouwe. Eraniswijnimport.nl.
13: Geen 18, geen alcohol.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.
21: Hallo, hallo, beste luisteraars en lieve luisteressen. Hartelijk welkom bij de 1257ste editie van de Banjo Show. En vanavond weer van alles wat. We hebben blues, we hebben Cajun, we hebben Tex-Mex. En ik begin zoals gewoonlijk met bluegrass. Klassieke bluegrass dit keer. Van een van de pioniers, Mac Wiseman. Een opname die hij maakte voor het Dot-label in december 1952. Hier zeggen we in Nederland, gaan als de brandweer. In Amerika zeggen ze, gaan als de brand zelf. Going like wildfire. Mac Wiseman. MUZIEK

Prachtig stukje harpspel door het orkest van Spade Cooley. Spade Cooley en zijn orchestra. Spade Cooley komt uit Grande, Oklahoma. En hij nam deze Oklahoma stomp op in Hollywood, Californië op 3 mei 1946. Over nu naar Louisiana. Naar de zwarte accordeonist Amédée Ardoin. Hij kwam uit de buurt van Basile. En hij wordt bijgestaan door de lelieblanke violist Dennis McGee. Opgenomen in New Orleans, Louisiana op 20 november 1930. Is dit One Step des Chameaux. Amédée Ardoin.

En dat was de Bright Sunny South, uitgevoerd door Dogbox. Mijnwerker uit Northern Virginia. Maakte in de jaren 20 een handjevol 78 toerenplaten. En werd in de jaren 60 herontdekt door Mike Seeger. Maakte een soort comeback. Op de latere leeftijd maakte ook nog een paar LP's. En daar kwam dit onder andere vandaan. Een opname gemaakt op 14 december 1963. The Bright Sunny South. Dogbox. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1926. Op 22 november 1926 maakten Bobby Leakin, Robert Cooksey en Alfred Martin opnames onder de naam de South Street Trio. Bobby Leakin speelt banjo, Robert Cooksey harmonica en Alfred Martin gitaar, opgenomen in Camden, New Jersey. Het heet Big Four.

0: En dat was multi-instrumentalist Roy Smack. Dit keer te horen op de Hawaiian-gitaar. En zijn begeleidingsband heet dan ook toepasselijkerwijs de Hawaiian Serenaders. Isn't this a lovely day, heette dit prachtige werkje. Over naar de blues. Blues uit Texas. Novasota, Texas is de woonplaats van Mens Lipscomb. Hier horen we hem live in een club genaamd De Cabale in Berkeley, Californië in 1964 met I Wonder Why.
1: Lightning Hoffman come up here while you all hear me. He back there. I wonder why you try to treat me mean.

En daar veet hij weg. Deze Cajun klanken van Cyril Cormier with Blackie Forestier en de Cajun Aces. Cheryl's Special heette dit nummer. Bluegrass nu. Rusty York en de Kentucky Mountain Boys komen uit Cincinnati, Ohio. En ze spelen voor jullie Don't Do It and It Won't Be On Your Mind. Rusty York.

En dat was de Foghorn String Band uit Portland, Oregon. Van hun cd Reap What You Sow uit 2004 was dit de Danville Girl. Goed, ik heb mogelijk nog tijd voor twee nummers. En dan is deze banjo show alweer vervlogen. De ether in geknald. Ik begin met Steve and his Hot Shots. Zij maakten maar 4 plaatjes in hun bestaan. En weinig over bekend. Er is kans dat deze Steve, eigenlijk George P. Stephens, is uit Kansas City, Arkansas City in Kansas. Hij maakte deze opname in Dallas, Texas, 1929. Het heet The Grapevine Twist. En ik sluit af met fill-in Arthur Smith. Begeleid door de Delmore Brothers op gitaar en tenorgitaar. Met Fiddler's Dream, opgenomen in New Orleans, Louisiana, op 22 januari 1935. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan ben ik er ook weer. Dit was hem voor deze week. Tot de volgende.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Winkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn...